Jesus. Jesus. One more time, only.

clamor, so do not pass me by. One more time,

Hej, čas je pina, ekoristné rádio Žagov.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
3: Still
1: the most affordable.
3: Telus
1: here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, dus een oproep tot een heilig leven. Hij wilde niet langer, dus David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons wanneer Jezus ons vergeeft, roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we hebben gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeving vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnenkreeg. En als we naar het verhaal van David kijken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving. Daar vindt u vrijheid. Daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit. Jezus heeft het gedragen. U bent vrij, maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde, maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Ja? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Ja? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot, uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus en help ons wanneer wij zo zwak zijn, wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station, Radio Shalom 94.5 FM.
1: Het is 12 uur.
2: I've been in a storm. Yeah.

too low. I've been in a storm.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Father, Father, Father, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag, in ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten. Wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven. Om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd. U weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees. Dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. Je bent niet veranderd. Je bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. We mogen met de psalmist zeggen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En daarom willen wij ons erin verheugen. Ik ben zuster Richard. En deze hele week mag ik het programma Een Goed Begin verzorgen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u voor deze nieuwe dag die u gemaakt heeft. Heren, leid ons om voortdurend te mogen staan in uw wil. Help ons om te letten op onze woorden zoals ze staat in Matteüs 12 vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Help ons om vandaag te letten op onze woorden, opdat ze niet mogen leiden tot onze veroordeling, maar tot onze rechtvaardiging. In Jezus' naam. Amen. Ik wil gedurende 3 dagen met u praten over het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. In Genesis 1 vers 26 lezen we: En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Beeld betekent letterlijk afbeelding of representatie. Het beeld, de mens dus, vertegenwoordigt het gezag, maar heeft niet de natuur van de koning. Met andere woorden, de mens is geen medeschepper. Adam gaf de dieren een naam, maar hij schiep geen dieren. Gelijkenis betekent innerlijke overeenkomst, overeenkomst in karakter. Gelijkenis gaat over het feit dat we het verschil kennen tussen goed en kwaad. We hebben het vermogen om lief te hebben. We hebben het vermogen het karakter van God te weerspiegelen. En dat kan voornamelijk door de vrucht van de geest, waarover we lezen in Galaten 5. Als Adam in zijn oorspronkelijke staat was gebleven, was er niets aan de hand. Dan behoefde Jezus niet naar de aarde te komen. Maar Jezus kwam juist omdat iets had plaatsgevonden. Het beeld van God werd beschadigd en vertroebeld door de zondeval. Het werd niet vernietigd, maar een mens had niet meer de gelijkenis van God. Wat was er wel? Er kwam ongehoorzaamheid. Adam en Eva kozen bewust tegen Gods gebod in. In Genesis 3 lezen we: waar gehoorzaamheid en vertrouwen bij Gods gelijkenis horen, kwam rebellie en wantrouwen. Er kwam schaamte en schuld. Na de zondeval verbergen Adam en Eva zich voor God. In plaats van open gemeenschap met hem, overheerst angst en vervreemding. Er kwam geweld en moord. Kain doodt Abel in Genesis 4. Het beeld van God dat liefde en leven weerspiegelt, wordt verduisterd door haat en dood. Er kwam verdorvenheid van hart. In Genesis 6 staat dat al de overleggingen van de gedachten van hun hart te alle tijden slechts boos waren. Het laat zien dat het innerlijk van de mens niet meer Gods heiligheid weerspiegelde. In Genesis 5 vers 3, daar lezen we: toen Adam 100 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. Adam gaf zijn zoon zijn eigen beeld als erfenis. Het is menselijk en gebroken. Er moest iets gebeuren. Er moest herstel plaatsvinden. De mens moest zijn oorspronkelijke identiteit opnieuw krijgen. Op 16-jarige leeftijd krijgt elke Surinamer een ID-kaart. Wat vele mensen niet weten misschien, is dat je bij de geboorte reeds een ID-nummer hebt. Het moment waarop de ouders het kind inschrijven bij de burgerlijke stand, krijgt het kind een nummer. Dit nummer is een teken dat de overheid het kind erkent als burger van het land en zijn of haar rechten waarborgt. Dit gebeurt bij de natuurlijke geboorte. De ID-kaart geeft aan dat je de nationaliteit hebt van dat land en dat je burger bent van dat land. Ik werd geboren als Nederlander, omdat ik toen burger was van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar na de onafhankelijkheid werd ik Surinamer. Ik ben nu een burger van de Republiek Suriname. In het boek van Johannes 3, vers 3 zien we een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, een fariseer. Jezus zei hem toen: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Het woord tenzij betekent indien niet. Met andere woorden zegt Jezus dus: indien je niet wedergeboren wordt, kan je het Koninkrijk niet zien. Waarom gebruikt Jezus het woord zien en niet beërven? Zien in dit verband betekent begrijpen, herkennen, geestelijk onderscheiden. Zonder geboorte, zonder wedergeboorte, hoor je de woorden, maar je begrijpt ze niet. Zie je de tekenen, maar je mist de betekenis. En waarom? 1 Korintiërs 2, vers 14 en 15 zegt: doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet verstaan, opdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke beoordeelt alle dingen, zelfs echter wordt hij door niemand beoordeeld. Deze tweede geboorte, die geestelijke geboorte, geeft ook rechten. We krijgen een nieuwe identiteit. We krijgen een nieuw ID-nummer, omdat we nu deel uitmaken van een ander land. We behoorden tot het Koninkrijk van de duisternis, vanwege het feit dat we dat hadden geërfd van Adam. Maar nu zijn we overgebracht naar het Koninkrijk van het licht. En deze nieuwe identiteit geeft ons zekerheid dat we niet alleen volgelingen zijn, maar ook familie. Kinderen van God met dezelfde rechten en toekomstperspectief als Jezus. Jammer genoeg proberen vele christenen God te dienen met hun oude identiteit. De identiteit vol van angst, ziekte, gedachten aan zonde en strijd. Maar God plaatst niet een nieuw jas over ons. We zijn niet refurbished. Hij herstelt niet onze oude natuur. Hij doodt onze oude natuur. Hij begraaft het en richt een volledig nieuwe mens op. Wanneer u een manjapit begraaft en u hem in de grond stopt, ontstaat er een geheel nieuwe manjaboom. Die oude pit, die bestaat niet meer. Zo ook uw oude identiteit. Die bestaat niet meer. In het hemels gerechtshof bestaat die oude mens niet meer. U heeft nu een nieuwe naam, een legale status, een nieuwe identiteit. Wanneer u dit snapt, gaat uw leven er geheel anders uitzien. U gaat op een andere manier handelen.

dat in de praktijk. En dit is de kern van onze identiteit in Christus. Erfgenaam zijn betekent onze nieuwe identiteit. Erfgenaam van God betekent je behoort bij het gezin van God. Je ontvangt het niet door verdiensten, maar door relatie. Je maakt deel uit van wat de Heere beloofd heeft. Eeuwig leven, vergeving en een plaats in zijn koninkrijk. We zijn mede-erfgenaam van Christus. Jezus is de Zoon van God, de volmaakte erfgenaam. Door geloof en verbondenheid met Hem delen wij in diezelfde erfenis. Zijn overwinning is onze overwinning. Paulus benadrukt echter dat mede-erfgenaam zijn ook betekent dat we bereid moeten zijn te delen in Christus lijden, maar uiteindelijk ook in zijn verheerlijking en overwinning. Om dit alles te begrijpen zijn vier zaken essentieel. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is een geestelijke vernieuwing. De menselijke geest, die door zonde van God gescheiden was, wordt weer levend gemaakt. Dit wordt gezien als een nieuw begin in de relatie met God. Wedergeboorte is een eenmalige geboortenis. Het is een beslissende ervaring in het leven van een gelovige. Het wordt afgebeeld in de doop. Bij onderdompeling in water sterft de oude mens met Christus. En bij het opstaan uit het water staat de nieuwe mens op. Het betekent ook transformatie door de geest. Het is niet slechts een symbolische verandering, maar een werk van de Heilige Geest dat leidt tot een nieuw geestelijk leven. Wat is bekering? Je kunt het vergelijken met iemand die onderweg merkt dat hij verkeerd rijdt. Hij keert om en kiest een nieuwe richting. Zo is bekering een bewuste omkeer naar God, waarbij je de oude weg achterlaat. Bekering is een innerlijke verandering. Het begint met het horen van Gods woord en geloven in Jezus Christus. Bekering is de eerste stap voor wedergeboorte. Het betekent keuze en ommekeer. Je besluit om Jezus te volgen en je oude levensstijl los te laten. Wie wel gelooft, maar blijft leven zoals voorheen, mist de werkelijke bekering. Bekering betekent vrucht in het leven. Bekering uit zich in een zichtbaar veranderd leven, waarin je keuzen en daden overeenkomen met je geloof. Wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering? Bekering is een bewuste keus om je te keren naar God, weg van zonde. Wedergeboorte is Gods werk in u, waardoor u werkelijk een nieuw geestelijk leven ontvangt. Als punt 2 hadden we genoemd geloof. Geloof is de basis van onze relatie met de Heere. Zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen, zegt Hebreeën 11 vers 6. Geloof brengt ons in een levende verbinding met hem. En waarom is geloof belangrijk? Het geeft vertrouwen en zekerheid, opdat u weet dat God reageert, ook als u het nog niet ziet. En daarom zegt Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof geeft kracht en volharding. We houden vol in beproevingen. Het tilt ons boven onze eigen zwakheid uit en geeft ons moed
om door te gaan.

0: Geloof geeft toegang tot Gods beloften. Het opent de deur naar wat God heeft beloofd. Het is als een sleutel die toegang heeft tot zijn genade en zegeningen. Romeinen 5 vers 2 zegt, door hem hebben wij ook door het geloof de toegang verkregen tot zijn genade. Geloof geeft overwinning. Het maakt ons meer dan overwinnaar. Het tilt ons uit boven angst en twijfel. In Johannes 5 vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Broeders en zusters, ik merk dat mijn tijd erop zit. Ik ben zuster Richard. We gaan morgen vervolgen met dit thema. Indien u mij wil iets te vragen heeft met betrekking tot dit gedeelte, deze studie waarover ik het heb gehad, dan kunt u contact met me maken op het nummer 88 65 860. Laten we bidden. Vader, we danken u dat wij deze morgen vanuit uw woord konden zien, Heere. Dat we in u een nieuwe identiteit hebben. Heere, u zegt in uw woord, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar u vraagt ook van ons dat we geloof moeten hebben. Heere, ik bid mij, God, voor zij die nog geen keus voor u hebben gemaakt. Zij die nog zich moeten omkeren van die verkeerde weg waarop ze gaan. Heere, dat uw Heilige Geest daar die overtuiging zal geven, omdat de wedergeboorte mag plaatsvinden. Omdat wij allen mogen smaken, Heere, dat het dienen van u geweldig is. Dank u wel, Abba, in Jezus' naam. Broeders en zusters, ik groet u en zo de Heere wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Rhapsody time, reality time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Onze thema vandaag is geen ding als gebrek. En onze thematekst is gehaald uit Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid door Christus Jezus. Halleluja. We hebben in onze vorige Bijbelstudie vastgesteld dat u als wedergeborene bent binnengebracht in een plaats van oneindige, grenzeloze en onuitputtelijke rijkdom. Ja? Christus is uw bron, geliefde. Hij heeft u naar een grote plaats gebracht. Leest u Psalm 18, vers 19 maar. Een plaats van onnoemelijke rijkdom. Dat is de realiteit. Daarom zal gebrek geen plaats moeten hebben in uw leven als kind van God, geliefde. Er bestaat geen tekort voor iemand die leeft volgens de mentaliteit van de geest. Denk verder dan deze wereld over alles wat uw leven betreft. Houd uw denkwijze in lijn met uw goddelijke natuur. U bent een kind van God, geliefde. Daarom moeten uw gedachten, woorden en verwachtingen die realiteit weerspiegelen. Het moet zich weerspiegelen in de uitmuntendheid van uw gezondheid, de uitmuntendheid van uw financiën en alles in uw leven. Laat anderen u niet beoordelen op basis van hun beperkingen, nee. Wie denkt aan gebrek, gaat ervan uit dat iedereen gebrek leidt. Ja, wie pijn voelt, gaat ervan uit dat iedereen dezelfde pijn voelt. Maar u bent anders, geliefde. U bent anders, lieve mensen. Denk daarom anders. Spreek anders en leef anders. U komt van boven. U leeft in Christus. En in Christus is er geen gebrek. Halleluja. Weiger te redeneren vanuit de wereld van behoefte. U komt uit de wereld van overvloed. U functioneert vanuit de hemelse voorziening. De Heere Jezus is niet voor niets gestorven. Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Hij heeft ons tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus gemaakt. Dat betekent dat alles nu van u is, geliefde. Zie en spreek vanuit deze goddelijke positie van voordeel en overvloedige genade. Er is overal geld voor u beschikbaar. Halleluja. Er zijn middelen voor u beschikbaar, geliefde. Ja, om de opdrachten uit te voeren die God u heeft toevertrouwd. Het wachten is op u. Om te gaan, want de deuren staan open, geliefde. De voorziening is eindeloos. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Er staat geschreven, geliefde, in Psalm 34, vers 10. De leeuwen mogen dan zwak en hongerig worden. Maar wie de Heere zoekt, zal niets tekort komen. Halleluja. En dat is ons leven. Dat is ons leven, geliefde. Er is geen gebrek voor ons, kinderen Gods. We gaan samen beleiden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, ik wandel in Christus. Grenzeloze en onuitputtelijke voorziening. In zijn ondoorgrondelijke rijkdom. Ik weiger gebrek of beperking. Alles is van mij. Ik leef elke dag in bovennatuurlijke overvloed. Ik functioneer in goddelijke overvloed. En wandel in de volle manifestatie van mijn erfenis in Christus. Ik ben een uitdeler van zegeningen. En een gever van goede dingen. En ik vervul Gods doel met uitmuntendheid. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met deze krachtige rapsorie van realiteiten. Ja, geen ding als gebrek. Dat is onze thema vandaag. Dus wilt u de rapsorie opgestuurd krijgen, mag u dan het thema van de dag voor ons sturen. Op het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Kruis en Bezit Suriname. En ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yarechecha Adonai Vishim Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 27 juli 2026. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. Psalm 34, vers 16. Het leerwoord. Toen Pilatus op de rechtstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Toen Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Matthäus 27, vers 19. Het gezang. Help mij hier verdriet en plagen, kruis en lijden, spot en smaad, rustig en geduldig ragen. Doe mij dierbare toe verlaat, al het aardse meer en meer, blijf verloochenen u ter eer.

lachen. Kruis en lijden, spot en smaad. Rustig en geduldig ragen. Doe mij dierbare toe verlaat. Al het artsen meer en meer. Blijf

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffie, dan gooi ze weer mee in de acte joh. Maar denk niet naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld Rui.
1: Nou Sam, tante die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Happy Kids, met de vertelling van deze week gaan we terug in de tijd, in Paramaribo. Het is een waar gebeurd verhaal. Dit verhaal speelde zich af in de tijd toen de zendelingen hier kwamen vanuit Duitsland. Een land dat ligt naast Nederland. Er kwamen zendelingen naar Suriname om de mensen hier te vertellen over Jezus Christus. Zendelingen zijn dus mensen die speciaal uitgaan om te vertellen over Jezus Christus. Je kan zendeling zijn in eigen land, maar je kan ook je eigen land verlaten, weggaan uit je land, om in een onbekend land dit te doen. De zendelingen die vanuit Duitsland hier in Suriname kwamen, zijn dan ook bekend als de mensen van de evangelische broedergemeente. Ze vertelden niet alleen over Jezus Christus, maar bouwden ook kerken en scholen. Mooie kerken zijn het hoor. Misschien kan je mama of papa vragen om je deze mooie kerken te laten zien. Of misschien zit je ook op een EBG-school, nou? Dat zou ik zelf heel leuk vinden. Nog mooier is het als je ook een kerk naast je school hebt. En in die kerken zongen de mensen mooie kerkliederen. Maar nu ook hoor. Zo ken ik de Sarongkerk, de Rustenvredekerk, de Waankerkerk, de Noordenstadskerk, Grote Stadskerk, noem maar op. Maar ook in de districten heb je ze ook hoor. Mooie, grote, hoge, houten gebouwen. Maar heb ik iets? Wacht even, ik hoor iemand zingen.

hoe heb ik het? Het is toch mooi? Die zuster, die zag ik net in de verte, maar ze liep langs en ik hoorde haar zingen. Hopelijk loopt die zuster morgen weer even langs, hè? Heb ik iets? Dan kunnen we weer luisteren. Laten we dat hopen. Maar zullen we bidden voordat we verder gaan aan de vertelling? Vader in de hemel, dank u wel voor alle happy kids die op dit moment naar de radio luisteren. Niet alleen de happy kids, maar ook alle luisteraars. Zeg ons allen vandaag ook weer, Vader. Help ons vandaag ook weer met alles waarmee we vandaag bezig zullen zijn. En dat wij, uw Vader, hiermee blij zullen maken. Amen. Happy kids, de vertelling van vandaag begint bij de voorzaal van een zendeling, in het huis van de zendeling. Daar zat de vrouw van de zendeling een mooi kleed aan het maken, met naald en mooi gekleurde garen. Borduren noem men dat. Naast haar stond het meisje van de mevrouw, een dienstmeisje. Een dienstmeisje is een jonge mevrouw die werkt voor iemand die hulp nodig heeft in het huis. Ze helpt met koken of kleren wassen, maar soms let ze ook op de kinderen. Dienstmeisjes noemen we tegenwoordig hulp in de huishouding. Of interieurverzorgers, of ze op de kinderen zal letten, dan heet ze dan de kinderoppas. Wel, vandaag heb ik iets, heeft het dienstmeisje een tori welke ze aan mevrouw wil vertellen. Mevrouw, zei het dienstmeisje tegen haar, u hoort toch van ondeugende en stoute kinderen? Kent u die kleine doffie, die doffie van Bertha? Wie zegt mevrouw? Kleine doffie van Bertha? Doffie? Ja, mevrouw, doffie van Bertha. Oh, oké. Hij is 9 jaar, maar hij is zo ondeugend dat iedereen in Paramaribo hem kent. Hij is populair, hè? Nee, mevrouw, hij is berucht. Zo noem je iemand die bekend is in het slecht doen. Hij kan vreselijk liegen, slechte dingen zeggen, vuile taal uitschreeuwen en vechten. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Niemand wil met hem spelen. Hij springt hier en daar, hij rent van links naar rechts. Boy, mevrouw, als je naar hem kijkt, word je draaierig. Naar school? Naar school gaan, mevrouw? Dat gaat hij ook niet. Geen schoolmeester wil hem daar hebben. Mevrouw keek het dienstmeisje ernstig aan en zei, als dat zo is, dan wil ik dat ventje wel leren kennen. Zo'n jongen mogen we niet laten rondlopen, toch? We moeten hem helpen. Maar het dienstmeisje zei, mevrouw, liever gaat u niet hoor. Want zijn moeder, ik zeg u, mevrouw is zo slecht dat u haar nooit meer zal willen bezoeken. Toen zei mevrouw, zou die jongen bij me kunnen brengen? Dan kan ik hem tenminste zien. Misschien kan ik iets voor hem doen. Het dienstmeisje schudde haar hoofd en liep uit de kamer. Ai boy, hoe kan mevrouw zoiets doen? Wel, ik heb haar gewaarschuwd, ik heb haar gezegd. Als er problemen komen, moet ze het zelf maar weten. Zo sprak ze heel zachtjes tegen haarzelf, heb ik iets. Weet u, zo mopperend. Maar mevrouw had het gehoord hoor. Maar ze kon haar niet zo goed verstaan. Zing je wat muziek? Vroeg mevrouw luid tegen het dienstmeisje. Nee mevrouw, ik zing een liedje. Oké, zei mevrouw. Ik ben blij wanneer je vrolijk bent. Ja mevrouw, antwoordde muziek terug. De vrouw van de zendeling is echt benieuwd naar de kleine doffie. Weet jullie, happy kids? In de Bijbel komt er een vers voor. Johannes 15 vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef u de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover ging het lied ook aan het begin van de vertelling, happy kids. Ja, en ook aan het eind zullen we daar ook nog naar luisteren.
happy kids. In de Bijbel lezen we ook dat de Heere Jezus mensen hielp. Zo hielp Jezus bij het feest om meer wijn te maken. Dat was het eerste wonder, happy kids, dat Jezus op aarde deed. Jezus maakte mensen weer beter. Zelf doden kon hij weer tot leven roepen. Maar ken u het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Die hielp ook de man die door rovers aangevallen was. Die man was zodanig geslagen door rovers dat hij niet verder kon. En de barmhartige Samaritaan, die had medelijden met hem. En bracht hem naar een herberg daar waar de Samaritaan de man achterliet en hij betaalde zelf voor het verzorgen van die man. En hij zei aan de mensen van de herberg dat als ze meer geld nodig hadden, dat hij terug zou komen om dat te betalen. Misschien wordt deze vrouw van de zendeling als een barmhartige Samaritane. Happy kids? Laten we dat hopen. We hebben dus gehoord dat de vrouw van de zendeling haar dienstmeisje had gevraagd om toffee voor haar te brengen. Zal het dienstmeisje dat ook doen, happy kids? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnen om ook mee te luisteren. En vergeet jullie niet, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Laten we luisteren naar morgen, naar het vervolg van het verhaal. Bye bye, happy kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Gemiddelde inflatie vertelt niet het hele verhaal achter prijsstijgingen. Jongerenwerkers slaan alarm. Drugs- en alcoholgebruik onder jongeren vraagt om gezamenlijke aanpak. Inbrekers op bromfiets stelen 100.000 SRD uit slijterij aan Lachmonstraat. Guyanese gemeenschap in Suriname houdt maandagavond herdenking voor slachtofferschip Barima. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: gemiddelde inflatie vertelt niet het hele verhaal achter prijsstijgingen. Hoewel de officiële inflatie in Suriname in juni 10,5% bedroeg, stelt het ABS dat dit gemiddelde niet het volledige beeld van de prijsstijgingen geeft. De prijzen van afzonderlijke producten verschillen sterk. Sommige werden tot 600% duurder, terwijl andere juist goedkoper worden. Vooral essentiële producten, zoals groente en fruit, vlees en medische diensten, zijn flink in de prijs gestegen. Volgens het ABS is de consumentenprijsindex bedoeld om de algemene prijsontwikkeling te meten en niet de prijs van elk individueel product of de kosten van levensonderhoud per district. Hierdoor ervaren veel consumenten de inflatie als hoger dan het officiële cijfer aangeeft. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: jongerenwerkers slaan alarm. Drugs- en alcoholgebruik onder jongeren vraagt om gezamenlijke aanpak. Jongerenwerkers en leerkrachten maken zich grote zorgen over het toenemende alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Volgens hen spelen onder meer groepsdruk, social media, problemen thuis en een gebrek aan zinvolle vrije tijdsbesteding een belangrijke rol. Zij benadrukken dat alleen straffen of voorlichting niet voldoende is. Er is behoefte aan een gezamenlijke aanpak waarbij ouders, scholen, de overheid en hulpverleners samenwerken. Daarnaast pleiten zij voor meer preventie, ondersteuning op scholen, sport- en cultuuractiviteiten en toegankelijke hulpverlening. Volgens de betrokkenen is investeren in preventie en begeleiding essentieel om jongeren een gezonde toekomst te bieden en verslaving te voorkomen. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: inbrekers op bromfiets stelen 100.000 SRD uit slijterij aan Lachmonstraat. Twee inbrekers hebben zondagochtend rond 4:30 ingebroken in een slijterij aan de Jagannat Lachmonstraat. Zij forceerden het dievenijzer van de bovenverdieping en drongen via de kantoorruimte het pand binnen, waarna zij ongeveer 100.000 buit maakten. De eigenaar ontdekte de inbraak later die dag en schakelde de politie in. De politie van Uitvlug onderzoekt de zaak en is op zoek naar de verdachte. Ook uit Waterkant Net lezen wij vandaag: Guyanese gemeenschap in Suriname houdt maandagavond herdenking voor slachtofferschip Barima. De Guyanese gemeenschap in Suriname houdt maandagavond bij Wakapassi een candlelight bijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met de MV Barima. Tijdens de herdenking wordt gebeden voor de overledenen, de vermisten en hun nabestaanden. Ondertussen verloopt de bergingsoperatie moeizaam door slecht zicht en sterke stromingen, waardoor duikers het wrak nog niet veilig kunnen binnengaan. De zoekactie wordt uitgevoerd door Guyanese hulpdiensten, internationale specialisten en lokale vissers. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Poi mi clara uso. Ma la san op prijs. Dus heb je check kost nara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
3: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
0: Hè? Huh?
3: Verfi.
0: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Na jere. Dofi dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
4: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
5: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Yes, en we zijn live in de studio. Een hele goedemorgen. Het is weer tijd voor de Morning Move. Shalom, familie, shalom. Het is inmiddels al 7:10. Ik ben vandaag een beetje laat binnengekomen. En u wilt niet weten wat er is gebeurd vanmorgen. Ja, broeder, in Londreetap straat hier. Londreetap Ringweg. En u weet dat Ringweg niet kort is. Maar dus vandaag ben ik er.

0: En wij starten het tweede gedeelte van de Morning Move met James Wilson. Hij zegt, I got a song. Ik heb een lied. Nogmaals, goedemorgen aan jullie allemaal die luisteren naar Radio Shalom. Welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Hier on the 94.5 FM, your daily inspiration. And not just radio. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 8755358. Laat weten dat u luistert. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten of de uitzending helder is of niet. Maar groet gewoon even snel op het nummer 8755358. En laten we samen radio maken. We gaan vandaag elkaar weer bemoedigen, opbouwen. Er zijn inmiddels al een paar WhatsApp berichten binnengekomen. En als u dat nog niet hebt gedaan, mag u het nu doen.
1: You are glorious. God, you are glorious.
0: Van harte gefeliciteerd aan degenen die vandaag jarig zijn. Het is vandaag 27 juli. En precies over één maand is broeder Ian jarig. Christus, minimaal wacht hij. Dus even aftellen nog 30 dagen.

Het is een nieuwe werkweek. Een nieuwe schoolweek. Voor degenen die onderweg zijn naar het werk. Have a blessed, blessed, blessed workday. Mogen u een productieve werkdag hebben. En ik weet, ja, al weekend bij Chateau. Maar ja, het is weer tijd om naar het werk te gaan. Het is weer tijd om productief bezig te zijn.

Dus als u nog een beetje slaap hebt en nog niet in de mood bent om te werken, dan ga ik proberen om door middel van pokus, door middel van liederen, u eigenlijk wakker te maken, wakker te schudden. En mama Evie is de eerste persoon die vandaag geappt heeft om 4:15. Mama Evie slaapt niet nog. En mama Evie die zegt, morning Gudu, gezegende uitzending. Had om water gebeden en heb na kerkdienst meer dan voldoende gehad. Migado nagado. Ik dien een grote almachtige God. Blij dat je zonder kleren scheuren bent aangekomen. Ja. Hele goedemorgen aan mama Evie. En een prettige week.

Voor degenen die luisteren via een livestream, ook een hele goede morgen aan jullie. Of een goeie middag, no? Is het al middag daar bij jullie? Laat ook even weten als jullie luisteren. Via www.shalomsuriname.com. Voor degenen die luisteren vanuit het oosten, vanuit Europa, Nederland, België en vanuit het westen, Curaçao.

Ja, en vandaag gaan we praten over een bemoediging. En de titel van onze bemoediging van vandaag is Wandelen met God. U heeft er ooit wel ooit over gehoord. Wandelen met God. Maar als u denkt aan wandelen, dan denkt u aan genieten, lopend genieten met God. Wanneer je zegt van, hé, laten we gaan wandelen, dan gaan we gaan plezier. Je zegt, we gaan wakker samen. Dan misschien gaan we in de mall, we gaan lopen, we gaan wandelen met elkaar. En dan weer taktori, wanneer we wandelen, is het niet dat we gewoon als individu lopen. Maar we lopen met elkaar. We wandelen met elkaar en we taktori. En we genieten van elkaars aanwezigheid. We genieten samen. En zo moet het zijn wanneer wij met God wandelen. We genieten van elkaars tegenwoordigheid. Van elkaars aanwezigheid. Dus wanneer je door het leven heen gaat en je wandelt met de Heere, dan moet je eigenlijk genieten. Het is niet gewoon... het is wel zo dat we door heel veel gaan, maar dat is dus die vrede, dat is dus die hoop dat wij van in de Heere mogen vinden. Dat is wat wij mogen ontvangen door Jezus Christus. Als we in Genesis 5 vers 24 lezen, dan staat er daar geschreven over Henoch. Eigenlijk kan je vanaf 22 lezen, 22, het komt twee keer voor. 22, dus Genesis 5 vers 22, daar staat geschreven. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. 300 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Vers 23 staat, zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Vers 24 zegt, en Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Dus anno een gewone wandel Henoch bij Abnangagado. Het was een hele hechte band dat hij had met God. Dat hij niet eens, Takamano Dedesrevi, hij heeft de dood niet eens gezien, maar hij is gewoon opgenomen. Maar het geeft dus aan, het spoort ons eigenlijk aan om zodanig met God te gaan wandelen. Dat de Heer zodanige behagen in u heeft. Van de manier hoe je eigenlijk door het leven heen gaat. Dat je hem betrekt in al hetgeen dat u doet. Bent u op het werk, dan wandel je met de Heer. Je vraagt de Heer, wat moet ik hier doen? Geef me wijsheid. Ik zit met een bepaalde casus. Ik zit met een bepaalde probleem. Geef mij alsjeblieft de oplossing. Schenk me wijsheid, Heer. Sami moest doen in een situatie, ja zo. Of u bent in een probleem, idena osso, kan de uw huwelijk of uw gezin, die kinderen maken het u moeilijk. Noem maar op, minosabi. Maar overal waar u gaat, wandel met de Heer. Wandel niet alleen in goede tijden met de Heer. Ja toch? Wandel niet alleen in goed, want je hebt ook van die vrienden daar, die alleen wanneer het goed met u gaat, tak de sukuyu. Ik vind wanboom wuroko. Je hebt nu geld, direct heb je vrienden. Maar wanneer het niet goed gaat, dan ina vrienden, ina matino de. Maar wie is niet zo'n vriend of heb niet zo'n relatie met onze God. Wandel door dik en dun met God. Wanneer het goed gaat, wanneer het slecht gaat, geniet met de Heer door het leven heen. It's a journey. Het gaat niet om. Ja. Die moeilijke omstandigheden. Het gaat niet om die goede tijden. Maar het gaat om het feit dat je door die goede tijden en door die slechte tijden met God mag zijn. Dat is de bemoediging. Heel kort, heel krachtig. Voor vanmorgen. Gezien ik een beetje laat ben, ga ik niet te diep ingaan. Want ik wil ook naar muziek. Ik wil ook dat u naar muziek gaat luisteren. Maar dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Wie is als heen nog? Wandel met God. En door het hele leven heen. One piece thing. Niet voor een seizoen. Niet voor een bepaald moment. Maar door het hele leven. Dat u eigenlijk wandelt met God. En wandelen met God wil zeggen. Je hebt plezier.
Toch? Ik hoor niemand zeggen van, hey, kom met me wandelen. Maar dan ben je off. Dan ben je niet, ben je hoe vind je Karin? Je bent sad. Maar wanneer je wandelt, dan je pisiri, je wakker going de winkri, je koiri, dat zeggen we toch weer koiri, we gaan wandelen en je hebt fun, je lacht, je kijkt je ogen uit. Vooral de vrouw, zij zijn specialisten in wandelen. Vooral mijn vrouw. Er is iets dat vrouwen zo leuk vinden aan wandelen. En lopen en kijken naar dingen. Gewoon lopen en kijken naar dingen. Ik snap het niet echt. Wij als mannen willen gewoon rustig zitten. En gewoon niets doen. Maar de vrouw is juist tegenovergesteld. Maar we hebben ze nodig. Ik hou van mijn vrouw. Wanneer we iets leuks willen doen, gewoon wandelen. En het maakt het niet uit als we voor de duizendste keer in diezelfde winkel moeten gaan. Ik weet precies waar alles is. Ze doet alsof ze nooit in die winkel is gekomen. Maar goed, ik denk niet dat ik de enige ben. Broeders, ik hoor jullie amen zeggen. Maar goed, we gaan verder. Dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan u vanmorgen. Aan uw geestelijke gesteldheid. Dus wandel met de Heer, dat is de bemoediging van vanmorgen. Ja, bemoedig ook iemand anders aan het werk of op school vandaag. Hey, wandel met God hoor, wandel met God. We gaan luisteren naar Goodbye Yesterday van Elevation Rhythm en Gracie Binion. Aye.

Ik doe een speciale groet aan de bewoners van Stichting In de Ruimte. In het bijzonder aan broeder Deo. Hele goede morgen aan jullie daar. Aan de Stichting In de Ruimte. Groetjes, groetjes, Odi, Odi, Odi. En goedemorgen. Het is een nieuwe dag, een nieuwe week. Nieuwe genade, opnieuw, opnieuw, opnieuw, elke keer weer.

8755358 is het nummer waarop u kunt appen. Als u dat nog niet hebt gedaan en u bent in de gelegenheid, u bent in staat om dat te kunnen doen, neem toch even snel je telefoon en stuur even snel een WhatsApp bericht. Gewoon simpel met goedemorgen, ik luister naar Radio Shalom. Of goedemorgen, ja, ik ben bemoedigd. Ja, wandel met de Heer vandaag. Ga niet alleen door het leven heen, terwijl je met de Allerhoogste door het leven heen kan gaan.

Ja, zuster Sietje die zegt goedemorgen, shalom familie en broeder Ian. Een gezegende week. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Ja, groetjes daar te Den Haag. En zij stuurt ook een Bijbelvers erbij. Beste vrienden, onthoud dit goed. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken. En word niet snel kwaad. Jacobus 1 vers 19. Dank u wel, zuster Sietje. Ja, dat is zuster Sietje met haar Bijbeltekst. De volgende persoon die een WhatsApp-bericht heeft gestuurd is zuster Cindy. En zij zegt, goedemorgen, bradas en sisas. Noord is wakker. 2 Korintiërs 4 vers 17 tot en met 18 uit het boek. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Dat, dat is gehaald uit 2 Korintiërs 4 vers 17 tot en met 18.

Ja, nogmaals een hele goede morgen aan zuster Cindy. Groetjes daar te Noord. Ja, de WhatsApp berichten blijven binnenstromen. Prijs God daarvoor, dank jullie wel, hè. Het is 7:30. Dus we hebben nog maar een half uur met elkaar. Laten we het samen leuk maken met elkaar.

Dit is Israel en New Breed. Met de nieuwe versie van You Are Good. Goedemorgen, vanaf de Vierkinderenweg sturen de bewoners u een hartelijk groet. Mogen onze schepper deze dag volledig overnemen en leiden voor iedereen die luistert. God bless en amen. Mogen deze nieuwe week u en uw naasten overvloedig zegenen met vrede, kracht en vreugde. Ik moet even kijken wie deze persoon is. Kenneth Nicoop. Ook een hele goede morgen aan broeder Kenneth Nico. Dank u van harte voor uw WhatsApp bericht. En groetjes daar tot Vierkinderenweg.

0: Ja, en we hebben nog een WhatsApp bericht binnen van Verouche. En Verouche die zegt: goedemorgen, shalom familie. Sophia is al wakker. Je bedoelt Sophia's lust, toch? Jesaja 41, ja, Jesaja, man. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bang, want ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik sterk je. Ik help je. Ik ondersteun je met mijn bevrijdende rechterhand. Oké, dan zegt ze ook erbij. Wat er op dit moment ook op je pad komt, of waar je doorheen gaat, deze tekst herinnert je eraan dat je er niet alleen voor staat. Echte kracht betekent niet dat je altijd alles zelf moet kunnen dragen, maar dat er een rustige, vaste steun is wanneer het stormt. Neem een moment van rust en laat die wetenschap je de ruimte geven om weer op adem te komen. Happy Monday en groetjes van Verouche. Ja, Verouche, dankjewel. En ook een hele prettige werkweek ook voor jou. Thank you for your WhatsApp bericht. Yes, ik had een mooi liedje hier zo. Dat lied hebben we lang niet beluisterd. Qué bonita esta la vida.
1: Ando, eh?

Dit liedje speelde ik vaak af tijdens Wika. En het is helemaal geen Wika liedje hoor. En die heeft ook niets te maken met Wika. Maar het geeft je gewoon, ik vind dat het gewoon een soort Wika vibe geeft.

dit liedje praat over hoe mooi het is, dit leven dat God geschonken heeft. Het leven kan mooi zijn als je met God wandelt. Mooi en niet in de zin van nee, alles zal goed gaan. Maar het is mooi hoe je Gods goedheid mag zien in elke situatie. Bless je broeder Ian. Groetjes vanuit Saramaka. God is good all the time. Afzender van zuster, afzender zuster Petra. Goedemorgen zuster Petra. Ja, ja, ja. 875-5358 is het nummer waarop je kunt appen.

Yeah, and it was Que Bonita Esta La Vida van Oasis Ministry. Mooi, we gaan even door met de WhatsApp berichten, want die zijn er een aantal. Brian Gayadar, die zegt, good morning brother Ian, jammer voor uw pech vanmorgen. Garosabi, waarvoor uw vertraging hebt gehad. Belangrijk, Yodoro in Jezus' name. Amen. Ja, inderdaad. Klopt helemaal. Ik ga je ook zeggen hoor, dat wat vanmorgen is gebeurd, aan haar eerste lezier. Ik rijd al zoveel jaren bromfiets. Ik hou van mijn bromfiets hoor. Je bent zo snel op de plaats van bestemming. Niet door het racen, maar gewoon, je hebt geen file, is dat niet toch? En het is zo zuinig. In een week betaal ik maar 200 SRD voor benzine. In een maand is het nog geen 1000 SRD. Terwijl als je met de auto bent, dan is het wel, het kost je echt wat hoor. Daarom probeer ik overal waar ik kan gewoon met de bromfiets te zijn. En ja, het is een beetje gevaarlijk. Niet een beetje, het is gevaarlijk. Vooral in het verkeer nu in Suriname. Ik weet niet wat er gaande is. Ik denk we moeten echt blijven bidden voor het verkeer hier in Suriname. Want het lijkt op de gekste manieren dat mensen gewoon aanrijdingen maken. En ik weet niet of je hebt gemerkt hoor. Maar die mensen rijden verschrikkelijk hard nu. En ik geloof ook dat de machten van deze wereld, demonen. Ik weet niet, het lijkt alsof men niet erbij stilstaat. Dat wanneer je zo hard rijdt, ifinaki, dan ben je gewoon dood. En dan kan jij als bestuurder misschien heel erg voorzichtig rijden. Je houdt je aan de maximale snelheid. Maar dan heb je daar een of ander meneer of mevrouw. Die zijn of haar leven niet echt lief heeft. Denk maar aan wat is gebeurd laatst aan de Johannes Mungerstraat. Waarbij zoveel om het leven zijn gekomen door middel van die aanrijding met die bus. En volgens mij was die andere auto of andere voertuig was een herrier, nou, als ik het goed heb. Zoveel doden, gewoon door die stoplicht. Ja, het was geen stoplicht, dus stopbord. En je had helemaal geen voorrang. Doorgereden. En die heeft, ik zeg het zo, heeft maar 2 jaren gehad. En zo zie je dat je door onoplettendheid, door nonchalant in het verkeer om te gaan met uw snelheid, dat andere mensen om het leven kunnen komen. Dus laten we het rustig aandoen. Uno go hasti. Als je laat bent, ben je al eenmaal laat. Liever laat dan dood, zegt mevrouw. En probeer gewoon ruim van tevoren te vertrekken uit huis. Soms is het inderdaad zo dat het overmacht situatie is. Ook al vertrek je vroeg van huis. Er kan altijd iets gebeuren onderweg. Waardoor je toch laat aankomt. Misschien heb je een bandenpech. Net als mij vanmorgen. Londré. Maar ook ik heb zoveel aanrijdingen meegemaakt. Vooral ook op de middelbare school. En ik praat uit ervaring. Ik had altijd schrammetjes op mijn handen, op mijn gezicht, op mijn lichaam.

De laatste aanrijding die ik heb gemaakt was vorig jaar. Vorig jaar aan de, ook aan de ringweg. Vlak voor de IMS Mall. De inrit letterlijk waar je naar binnen moet gaan van de IMS Mall. Dat was een Biggie Wacky X5 als ik het goed heb. Bijna met de Adidati. Want die had niet opgelet. En ik voelde letterlijk de band van die achterband van die auto aan mijn helm draaien. Zo brrr. En ik kwam van het werk, ik ging naar huis. Want ze zijn allemaal machten. Ze zijn allemaal demonen die ons proberen dood te maken. Die het leven willen afnemen van ons. Daarom is het goed om te blijven bidden. Onderschat het niet, zie het niet als gewoon wanneer je thuis aankomt. Of van het werk gaat, of van huis vertrekt. Ga altijd in gebed. Vraag de Heer. Want er zijn demonen, er zijn machten die op de loer staan. Om uw leven af te nemen van u. Want ze weten dat de Heer een plan heeft met uw leven.

Als u van Hindoestaans muziek houdt, en graag gospel natuurlijk, dan kunt u luisteren naar Bridge Music. U kunt ze opzoeken op YouTube. Ze hebben een heleboel uitgebracht. En het doet wat met jou. Ik vind het mooi om te zien hoe verschillende bevolkingsgroepen verschillende delen van de wereld één God dienen. En dat is Jezus Christus. Jezus is niet gekomen alleen voor de Javaan, niet alleen gekomen voor de Chinees, niet alleen gekomen voor de Kriool, voor de Hindoestaan, voor de inheemse, voor de Joden en de niet-Joden. Voor letterlijk iedereen, ben je nou blauw, groen, rood, geel, ben je oranje. Jezus is voor u gestorven en hij houdt verschrikkelijk veel van u. Yvonne Harjo die zegt amen. God zegen broeder. En ieder die naar Shalom luistert. Met Yvonne van Meerzorg. En Meerzorg luistert. We hebben vertegenwoordiger van Meerzorg vanmorgen. Groetjes, groetjes aan Komchi. Goedemorgen, Kasaba Olo is wakker. En we luisteren mee. Krachtig je bemoediging. Helemaal duidelijk. Groetjes aan Kasaba Olo. Anna Joy, goedemorgen. Ashley, goedemorgen. Mim, goedemorgen, Miguru.

ik hou van de Hindoestaanse talen hoor. De Hindi. Ik kijk ook heel graag naar Hindoestaanse films. En ik ben geen Hindoestaan. Ik heb helemaal geen Hindoestaans bloed in mij. Maar ik ben daarmee opgegroeid. Ik ben opgegroeid in Komowene. Op Kronenburg ben ik opgegroeid. Waarbij je met de boot moet varen voor ongeveer 10 minuten. Daar heb ik zeker 6 jaar, 7 jaar gewoond. Als kleine jongen. En daar ben ik dan teruggegaan naar de stad. Maar daar had ik heel veel Javaanse vrienden. Heel veel Hindoestaanse vrienden. En dan met de Katali, heb je toch. Dus ik kan wel een beetje verstaan. Ik kan niet echt praten. Maar de Javaanse taal, die versta ik wel. Kan ik een beetje praten.

Ja, en mama Carmen die zegt, mijn jongere broer, ik groet je al lachend. Ja, wij vrouwen, hè. Ja, en zij praat over hetgeen dat ik zei, over het wandelen, hè. Want dat vrouwen echt van wandelen houden. Ah, ja, ja, ja, ja. En ze zegt, ja, mijn jongere broer, ik groet je al lachend. Ja, wij vrouwen, hè. Wandelen, wandel met Jezus. Wandel met Jezus alleen. Psawa mooi, nanga, blessie, hè. Huh? Psawa mooi, nanga blessie. Oh ja, ja, ja, ja. Psawa mooi day. Ja, dat is ze vergeten. Nanga blessie gi u Allah van mama Carmen. Sa mama Carmen. Goedemorgen mama Carmen en dankjewel voor uw WhatsApp bericht. We gaan even verder met de WhatsApp berichten. Koosje, koluku, koluku, koluku. Zonder dat ik weet, zijn er zoveel berichten binnengekomen. Goedemorgen met Gods genade ben ik hier vandaag. Groetjes van Evangeline. Goedemorgen Evangeline, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen broeder Ian, hier in Vlaardingen, Nederland. Goede ontvangst. Ik heb een vraag of een verzoek. Ik heb de afgelopen 2 weken, op zondagmiddag een super bemoedigend radioprogramma bij jullie gevolgd. Het was rond 3 uur Nederlandse tijd, dus ongeveer 10 uur Surinaamse tijd. Gisteren ging het over wat er in Openbaringen geschreven wordt over het beest. Mijn vraag aan jou is, broeder Ian, hoe heet dit programma op zondagmiddag? En wordt het programma misschien ook herhaald? Zo ja, hoe laat en wanneer? In afwachting op jouw positieve antwoord terug verblijf ik. God zegen en God bless aan de hele Shalom familie. En een blessie uitzending verder van zuster Christine uit Vlaardingen. Ja, zuster Christine, inderdaad, op zondagochtend om 10 uur is dat volgens mij Maranatha, no? Als ik het goed heb. Maar ik ga even voor u navragen, want volgens mij op de dinsdag of op de donderdag moet dat worden herhaald. Maar dan ga ik even voor u nagaan om hoe laat dat herhaald wordt. Yes? Oké, ik ga nog een pokoe afspelen, want we hebben nog maar 9 minuten met elkaar. Laat me zien. Oké, ik heb zin om te luisteren hiernaar. Even kijken. Oh, hij zit vast. Oké. Laten we dit afspelen, zo. Ja, moet gaan nu. Is Gracefully Broken van Tasha Cobbs.

Ja, en zuster Eleonor die zegt, goedemiddag broeder Ian. Amsterdam Zuidoost die luistert. Ik ga straks shoppen met dochter en met God, want hij is mijn leidsman. Heb een gezegende week, zuster Eleonor uit Amsterdam Zuidoost. Ja, groetjes zuster Eleonor. Mama Florence die zegt, goedemiddag geliefde broeder Ian. God zegen, een frisse nieuwe week. De Heer is met je, mogen hij je altijd beschermen. Ook in het verkeer hoor, want het is niet mooi wat er gebeurt in het verkeer. Ik wens je ieder gezegende week. Dank u wel en lobby, God is goed. Dat is het bericht van mama Florence. Als u nog je WhatsApp-bericht hebt gestuurd op het nummer 875-5358, dan mag u dat nu nog doen. We hebben nog ongeveer 7 minuten tot 6 minuten met elkaar. Wacht niet op het laatste moment tot het laatste moment. Want zo vaak komen er dan berichten binnen, precies om 8 uur. Dan moet je normaal lezen, dit amore toch. Ik kan het wel lezen, maar dan kan ik het niet oplezen in de uitzending.

Goedemorgen, broeder Ian. Blessie Mamante voor u en alle luisteraars. U bent vanmorgen getest op uw eigen bemoediging. Wandel met de Heren. God is goed. Blessie allemaal. Groetjes uit Saron. Ja, inderdaad. Look at this. This handy scene. Fugami moro. Mi Londre. Eva Bram Broko. Echte deze handy scene. Het doet me niet meer echt iets hoor. Ik heb ergere dingen meegemaakt. Waardoor ik, Samimtaki. Die dingen lijken allemaal normaal te zijn geworden wanneer dit soort dingen met me gebeuren. Yeah. En wanneer je met God wandelt, toch? Dan raak je niet in paniek. Je begint zo gewend te raken aan, aan strijd. aan beproevingen. Je raakt zo gewend aan beproevingen.

Ja, soos Sintja die sê, goedemorgen broeder Ian, danke, groeten van mama Sintja, be blessed, was op Kabenda dorp heel erg gezegend, en goede bemoediging, zegt zij. Wauw, oké. Kabenda dorp, waar is dat precies? Ik hoor vaker over Kabenda dorp, maar nooit meer gaan naar Kabenda dorp eten. Oh, wat is dat? Ik hoor iets afspelen. Oh, ja. We gaan luisteren naar een laatste pokoe, want het is momenteel 4:08. En we gaan luisteren naar Guillermo Farnold met Misa Bless Masra.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen van dit mooie programma. The Morning Move. We zijn vandaag met, maar een uurtje met elkaar bezig geweest. Nog geen uurtje. Maar het was weer gezellig met jullie allemaal. Vooral op de WhatsApp. En zoals ik Gladys die zegt, goedemorgen bro Ian. God heeft u bewaard en beschermt u. Zijn plan voor uw leven kan de vijand u niet ontnemen. Blijf gezegend. Ik wens alle luisteraars een mooie dag en veilige nieuwe week. Van zuster Gladys. Ja, zuster Gladys. Thank you very much. En inderdaad, dat is zo. We moeten inderdaad op onze hoede blijven. En niet nonchalant omgaan.
1: Here we go.
0: We moeten, de Bijbel leert ons om waakzaam te zijn. En nuchter te zijn.

Ik kan me nog heugen, ongeveer 2 tot 3 jaren terug. Moest ik vanuit de stad eigenlijk rijden naar Tutlivo. Maar het had die avond verschrikkelijk hard geregend. En ik kwam van praise-team oefening. Het was een vrijdagavond, als ik het goed heb. En het begon zo hard te regenen. De hele stad was onder water. Letterlijk echt verschrikkelijk onder het water. Ik had het voor het eerst zo gezien, zo meegemaakt. En die bromfiets kon dus niet rijden. Abestik à la lazy. Dus ik moest hem ergens plaatsen. Dus ik had het ergens bewaard. Waar niemand het kon zien. Waar niemand het kon nemen en stelen. En van de stad uit naar Mibigi Waka. Want mijn vrouw kon ook niet naar de stad komen. Maar ik moest naar huis. Dus dan Mibigi Waka, Mibigi Waka, Mibigi Waka. Midoro commissie haven. Van de stad, van dingen uit, Tourtonnelaan uit. Dan Mibigi Waka, Gomit Haven, Tedape Midoro. En dan van daaruit, dan de Afro of Mitek Me. En in de regen. Dus al zingend, al de heren lovend en prijzend. Dan Mibigi Waka, naar Haven, Smile Kumina, Lau Melau. Ze dachten van Eluko, een zwerver, ja zo. Maar dat is EDC Neurokoboom. Maar het is wandelen met God. Of het nou goed gaat, of het nou slecht gaat. Of je nou in de storm bent of niet. Je blijft wandelen met God. Wat nou ook op je pad komt. Blijf wandelen met de Heer. We zijn aan het eind gekomen van dit mooie programma. Brother Clifton die zegt nog goedemorgen, brother. Good morning, my brother. Blijf afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. We zijn morgen weer terug, zo de Heer het wil. Dit was een nieuwe uitzending. Een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering van het programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim. En ik was vandaag uw presentator. Rest mijn noten zeggen, milop you, nang de lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. En mwah mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. We mogen met de psalmist zeggen: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En daarom willen wij ons erin verheugen. Ik ben zuster Richard. En deze hele week mag ik het programma Een Goed Begin verzorgen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u voor deze nieuwe dag die u gemaakt heeft. Heere, leid ons om voortdurend te mogen staan in uw wil. Help ons om te letten op onze woorden zoals ze staat in Matteüs 12, vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardig worden en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Help ons om vandaag te letten op onze woorden, opdat ze niet mogen leiden tot onze veroordeling, maar tot onze rechtvaardiging. In Jezus' naam. Amen. Ik wil gedurende 3 dagen met u praten over het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. In Genesis 1 vers 26 lezen we: en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Beeld betekent letterlijk afbeelding of representatie. Het beeld, de mens dus, vertegenwoordigt het gezag, maar heeft niet de natuur van de koning. Met andere woorden, de mens is geen medeschepper. Adam gaf de dieren een naam, maar hij schiep geen dieren. Gelijkenis betekent innerlijke overeenkomst, overeenkomst in karakter. Gelijkenis gaat over het feit dat we het verschil kennen tussen goed en kwaad. We hebben het vermogen om lief te hebben. We hebben het vermogen het karakter van God te weerspiegelen. En dat kan voornamelijk door de vrucht van de geest, waarover we lezen in Galaten 5. Als Adam in zijn oorspronkelijke staat was gebleven, was er niets aan de hand. Dan hoefde Jezus niet naar de aarde te komen. Maar Jezus kwam juist omdat iets had plaatsgevonden. Het beeld van God werd beschadigd en vertroebeld door de zondeval. Het werd niet vernietigd, maar een mens had niet meer de gelijkenis van God. Wat was er wel? Er kwam ongehoorzaamheid. Adam en Eva kozen bewust tegen Gods gebod in. In Genesis 3 lezen we: waar gehoorzaamheid en vertrouwen bij Gods gelijkenis horen, kwam rebellie en wantrouwen. Er kwam schaamte en schuld. Na de zondeval verbergen Adam en Eva zich voor God. In plaats van open gemeenschap met hem, overheerst angst en vervreemding. Er kwam geweld en moord. Kain doodt Abel in Genesis 4. Het beeld van God dat liefde en leven weerspiegelt, wordt verduisterd door haat en dood. Er kwam verdorvenheid van hart. In Genesis 6 staat dat al de overleggingen van de gedachten van hun hart te alle tijden slechts boos waren. Het laat zien dat het innerlijk van de mens niet meer Gods heiligheid weerspiegelde. In Genesis 5 vers 3, daar lezen we: toen Adam 100 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Seth. Adam gaf zijn zoon zijn eigen beeld als erfenis. Het is menselijk en gebroken. Er moest iets gebeuren. Er moest herstel plaatsvinden. De mens moest zijn oorspronkelijke identiteit opnieuw krijgen. Op 16-jarige leeftijd krijgt elke Surinamer een ID-kaart. Wat vele mensen niet weten misschien, is dat je bij de geboorte reeds een ID-nummer hebt. Het moment waarop de ouders het kind inschrijven bij de burgerlijke stand, krijgt het kind een nummer. Dit nummer is een teken dat de overheid het kind erkent als burger van het land en zijn of haar rechten waarborgt. Dit gebeurt bij de natuurlijke geboorte. De ID-kaart geeft aan dat je de nationaliteit hebt van dat land en dat je burger bent van dat land. Ik werd geboren als Nederlander, omdat ik toen burger was van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar na de onafhankelijkheid werd ik Surinamer. Ik ben nu een burger van de Republiek Suriname. In het boek van Johannes 3, vers 3 zien we een gesprek tussen Jezus en Nicodemus, een fariseer. Jezus zei hem toen, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Het woord tenzij betekent indien niet. Met andere woorden zegt Jezus dus, indien je niet wedergeboren wordt, kan je het Koninkrijk niet zien. Waarom gebruikt Jezus het woord zien en niet beërven? Zien in dit verband betekent begrijpen, herkennen, geestelijk onderscheiden. Zonder geboorte, zonder wedergeboorte, hoor je de woorden, maar je begrijpt ze niet. Zie je de tekenen, maar je mist de betekenis. En waarom? 1 Korintiërs 2, vers 14 en 15 zegt, doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke beoordeelt alle dingen, zelfs echter wordt hij door niemand beoordeeld. Deze tweede geboorte, die geestelijke geboorte, geeft ook rechten. We krijgen een nieuwe identiteit. We krijgen een nieuw ID-nummer, omdat we nu deel uitmaken van een ander land. We behoorden tot het koninkrijk van de duisternis, vanwege het feit dat we dat hadden geërfd van Adam. Maar nu zijn we overgebracht naar het koninkrijk van het licht. En deze nieuwe identiteit geeft ons zekerheid dat we niet alleen volgelingen zijn, maar ook familie. Kinderen van God met dezelfde rechten en toekomstperspectief als Jezus. Jammer genoeg proberen vele christenen God te dienen met hun oude identiteit. De identiteit vol van angst, ziekte, gedachten aan zonde en strijd. Maar God plaatst niet een nieuw jas over ons. We zijn niet refurbished. Hij herstelt niet onze oude natuur. Hij doodt onze oude natuur. Hij begraaft het en richt een volledig nieuwe mens op. Wanneer u een manjapit begraaft en hem in de grond stopt, ontstaat er een geheel nieuwe manjaboom. Die oude pit die bestaat niet meer. Zo ook uw oude identiteit, die bestaat niet meer. In het hemels gerechtshof bestaat die oude mens niet meer. U heeft nu een nieuwe naam, een legale status, een nieuwe identiteit. Wanneer u dit snapt, gaat uw leven er geheel anders uitzien. U gaat op een andere manier handelen en wandelen. Gehoorzaam zijn aan God en aan zijn leiding. En u gaat op een andere manier bidden en spreken. U zult zich niet langer opstellen als een bedelaar, maar u zult zich gedragen als een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. De Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 17, en indien we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat betekent dat in de praktijk? En dit is de kern van onze identiteit in Christus. Erfgenaam zijn betekent onze nieuwe identiteit. Erfgenaam van God betekent je behoort bij het gezin van God. Je ontvangt het niet door verdiensten, maar door relatie. Je maakt deel uit van wat de Heere beloofd heeft.

is onze overwinning. Paulus benadrukt echter dat mede-erfgenaam zijn ook betekent dat we bereid moeten zijn te delen in Christus' lijden, maar uiteindelijk ook in zijn verheerlijking en overwinning. Om dit alles te begrijpen zijn vier zaken essentieel. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is een geestelijke vernieuwing. De menselijke geest, die door zonde van God gescheiden was, wordt weer levend gemaakt. Dit wordt gezien als een nieuw begin in de relatie met God. Wedergeboorte is een eenmalige geboortenis. Het is een beslissende ervaring in het leven van een gelovige. Het wordt afgebeeld in de doop. Bij onderdompeling in water sterft de oude mens met Christus. En bij het opstaan uit het water staat de nieuwe mens op. Het betekent ook transformatie door de geest. Het is niet slechts een symbolische verandering, maar een werk van de Heilige Geest dat leidt tot een nieuw geestelijk leven. Wat is bekering? Je kunt het vergelijken met iemand die onderweg merkt dat hij verkeerd rijdt. Hij keert om en kiest een nieuwe richting. Zo is bekering een bewuste omkeer naar God, waarbij je de oude weg achterlaat. Bekering is een innerlijke verandering. Het begint met het horen van Gods woord en geloven in Jezus Christus. Bekering is de eerste stap voor wedergeboorte. Het betekent keuze en ommekeer. Je besluit om Jezus te volgen en je oude levensstijl los te laten. Wie wel gelooft, maar blijft leven zoals voorheen, mist de werkelijke bekering. Bekering betekent vrucht in het leven. Bekering uit zich in een zichtbaar veranderd leven, waarin je keuzen en daden overeenkomen met je geloof. Wat is het verschil tussen wedergeboorte en bekering? Bekering is een bewuste keus om je te keren naar God, weg van zonde. Wedergeboorte is Gods werk in u, waardoor u werkelijk een nieuw geestelijk leven ontvangt. Als punt 2 hadden we genoemd geloof. Geloof is de basis van onze relatie met de Heere. Zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen, zegt Hebreeën 11, vers 6. Geloof brengt ons in een levende verbinding met hem. En waarom is geloof belangrijk? Het geeft vertrouwen en zekerheid, opdat u weet dat God reageert, ook als u het nog niet ziet. En daarom zegt Hebreeën 11, vers 1, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof geeft kracht en volharding. We houden vol in beproevingen. Het tilt ons boven onze eigen zwakheid uit en geeft ons moed om door te gaan. Geloof geeft toegang tot Gods beloften. Het opent de deur naar wat God heeft beloofd. Het is als een sleutel die toegang heeft tot zijn genade en zegeningen. Romeinen 5, vers 2 zegt, door hem hebben wij ook door het geloof de toegang verkregen tot zijn genade. Geloof geeft overwinning. Het maakt ons meer dan overwinnaar. Het tilt ons uit boven angst en twijfel. In Johannes 5, vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Broeders en zusters, ik merk dat mijn tijd erop zit. Ik ben zuster Richard. We gaan morgen vervolgen met dit thema. Indien u mij wilt.

0: iets te vragen heeft met betrekking tot dit gedeelte, deze studie waarover ik het heb gehad, dan kunt u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Laten we bidden. Vader, we danken u dat wij deze morgen vanuit uw woord konden zien, Heere. Dat we in u een nieuwe identiteit hebben. Heere, u zegt in uw woord, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar u vraagt ook van ons dat we geloof moeten hebben. Heere, ik bid mij, God, voor zij die nog geen keus voor u hebben gemaakt. Zij die nog zich moeten omkeren van die verkeerde weg waarop ze gaan. Heere, dat uw Heilige Geest daar die overtuiging zal geven, omdat de wedergeboorte mag plaatsvinden. Omdat wij allen mogen smaken, Heere, dat het dienen van u geweldig is. Dank u wel, Abba, in Jezus' naam. Broeders en zusters, ik groet u en zo de Heere wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid, met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde luisteraars, broeders en zusters, ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Welkom in het programma De Hernutter. Ik ben zuster Shirley Carto di Cromo, voorganger van gemeente God is Liefde, de Kampong Baru, Saramaka. En ik heb het voorrecht om u vandaag te bedienen met Gods woord. Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde en uw genade elke dag weer. Dank u dat u ons voorziet in alles wat we nodig hebben, Vader. En dat u ons bijstaat in elke situatie waarin wij verkeren. Dank u, Vader, dat u ons uw woord geeft opdat wij mogen overdenken. En dat u ons helpt om uw woord te verstaan. Dank u wel dat u ons vergeeft al onze fouten en tekortkomingen. En dat u ons rein wilt wassen met het kostbaar bloed dat gevloeid heeft op Golgotha. Vader, dank u dat u ons wilt leiden en beschermen en dat u ook deze dienst wilt leiden door de kracht van uw Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laten wij nu luisteren naar de dagwoorden van vandaag, maandag 27 juli 2026. De dagtekst is gehaald uit Psalm 34 vers 16, waar staat: de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroep. Het leerwoord is gehaald uit Matteüs 27 vers 19. Toen Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Toen Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. En het bijbehorend lied: help mij hier verdriet en plagen, kruis en lijden, spot en smaad, rustig en geduldig vragen. Doe mij dierbare toeverlaat, als al het aardse meer en meer, blij verloochenen u ter eer. Doe mij naar het voorbeeld leven, welk gij zelf mij hebt gegeven. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing dat gehaald is uit Johannes 6, vers 28 tot en met 40. En ik lees uit de basisbijbel. Toen vroegen ze hem, wat wil God dan dat we doen? Jezus antwoordde, God wil dat jullie geloven in de man die hij gestuurd heeft. Ze antwoordden hem, welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn manna gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hen brood uit de hemel te eten. Kunt u iets doen wat bijzonder is dan dat? Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. Toen zeiden ze tegen hem, Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven? Jezus antwoordde, ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd. Maar iedereen die de Vader aan mij geeft, zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toekomt, wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft mij gestuurd. En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken.

Geliefde broeders en zusters, stelt u eens voor, de menigte heeft net brood gekregen. De Heer Jezus heeft 5000 mensen gevoed. Ze zijn vol, ze zijn onder de indruk. Dus vragen ze hem, wat moeten wij doen om de werken van God te doen? Dat staat in vers 28. Dat is een eerlijke vraag. Dat is de vraag van elk mens. Hoe word ik goed genoeg? Wat moet ik doen zodat God tevreden is met mij? Moet ik meer bidden, meer geven of meer regels houden? Jezus geeft niet het antwoord dat ze verwachten. Hij wijst niet naar een lijst. Hij wijst naar een persoon. Het ene werk dat telt is geloof. Jezus zegt, dit is het werk van God dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Let op, niet werken, maar werk, enkelvoud. God vraagt geen 100 dingen van ons, hij vraagt 1 ding, vertrouw op Jezus. De mensen zeggen dan, geef ons dan een teken, zoals Mozes manna gaf. Ze willen bewijs, ze willen iets tastbaars. Maar Jezus corrigeert hen. Het ging bij Mozes niet om het manna of brood, het ging om God die gaf. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel, staat er in vers 32. We doen soms hetzelfde, broeders en zusters. We vragen aan God, als u me dit geeft, dan geloof ik. Een baan, genezing, rust. Maar Jezus zegt, het grootste geschenk heb ik al gegeven, ikzelf. Wie is dit brood dat bedoeld wordt in vers 33 tot 35? Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dus in vers 33. De mensen snappen het niet helemaal. Heer, geef ons altijd dat brood. Christus zegt, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Vers 35. Jezus zegt niet, ik geef brood. Hij zegt, ik ben het brood. Ik ben het brood. Nog een keer, Jezus zegt niet, ik geef brood. Hij zegt, ik ben het brood. Honger en dorst zijn het beeld van een leegte in ons, broeders en zusters. Wanneer wij die leegte voelen, dan proberen we die te vullen met werk, met geld, relaties, prestaties. Maar Christus zegt, ik ben het enige dat echt verzadigt. Christus alleen kan de leegte in ons hart vullen. Hij alleen kan ons die rust in ons hart geven. De zekerheid van Christus lezen we in vers 36 tot 40, nu wordt het heel persoonlijk en heel troostvol. Jezus kent ongeloof. Gij hebt mij gezien en gelooft toch niet, zegt hij in vers 36. En hij kent ook Gods plan. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen in vers 37. En dan zijn er 3 beloften die als een anker zijn. De eerste belofte is, Christus ontvangt ons. Hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. We mogen komen zoals we zijn, met twijfel, met schuld, met lege handen. Hij stuurt niemand weg. Tweede belofte, hij kwam naar de wereld met een doel. In vers 38 zegt hij, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus' missie was dus om u en mij te redden, niet om ons af te keuren. En zijn derde belofte, de derde belofte was opstanding en het eeuwig leven. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van allen die hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hem opwek op de laatste dag, staat er in vers 39. En in vers 40, want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven hebben en dat ik heb opwek op de laatste dag. Broeders en zusters, eeuwig leven begint nu. Het eindigt nooit. Zelfs de dood kan het niet stoppen. Wat betekent dit vandaag voor ons? Jezus draait onze vraag om. Wij vragen, wat moet ik doen? Jezus antwoordt, kijk naar wat ik gedaan heb. Het werk van God is niet presteren om geaccepteerd te worden. Het werk van God is rusten in de Zoon die al alles gedaan heeft.
Laten we onszelf afvragen om ons geloof te evalueren, broeders en zusters. Waar heb ik honger naar? Welke lege plek probeer ik te vullen met iets anders dan de Heer Jezus? Tot wie ga ik als het moeilijk wordt? Gaan we naar regels of naar Christus? Geloof ik in de belofte dat hij niemand uitwerpt en iedereen opwekt die in hem gelooft? Broeders en zusters, het brood ligt klaar. De Heer Jezus staat klaar om ons te ontvangen. Het brood ligt klaar, niet op een plank in de tempel. Het staat hier. Ik ben het brood des levens. Dat zegt hij zelf. Laten we naar hem toe gaan. Het brood eten en leven tot in eeuwigheid. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van Jezus, het brood des levens. Dank u dat u ons niet eerst een lijst met regels geeft, maar een persoon. Dank u dat het werk van God zo eenvoudig en zo groot is, geloven in uw Zoon. Heer Jezus, u zegt, wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wij beleiden, wij hebben honger. Honger naar rust, naar zekerheid, naar liefde die niet ophoudt. Vergeef ons, Vader, dat we die honger zo vaak met andere dingen stillen. Vandaag kiezen we opnieuw voor u. Wij komen tot u zoals we zijn. Dank u voor uw belofte dat u ons geen zin zal uitwerpen. Neem onze twijfel weg, Vader. Neem onze schuld weg. Leer ons te rusten in het feit dat u uit de hemel bent gekomen om de wil van de Vader te doen. Om ons te redden en vast te houden. Wij bidden voor ieder die met een lege plek in hun hart zitten. Vul die leegte met uzelf. Geef ons dagelijks brood, maar bovenal geef uzelf. Laat ons leven uit u, zodat we ook brood mogen zijn voor mensen om ons heen. Vader, we danken u vooral voor de grote zekerheid. U laat niemand verloren gaan die in de Zoon gelooft. U wekt ons op de laatste dag tot eeuwig leven. Daarom mogen we vandaag al leven met hoop. Heilige Geest, help ons deze week. Als we moe worden, herinner ons, Jezus is genoeg. Als we vallen, trek ons terug naar het kruis, Vader. Als we verzadigd zijn, maak ons dankbaar. Dank u, Vader. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Ik ben zuster Shirley en ik wens u God zegen toe en een fijne maandag verder. Verder, zo de Heer wil, ben ik er morgen weer met een nieuwe aflevering in het programma De Hernutter via deze zender.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: slash Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no so a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you si wan soro, go wan wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu eng.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Dit is de juiste frequentie. U bent afgestemd op uw eigen programma. En ga niet verder, zoek niet verder. Nee, u bent op de juiste plaats. Men zegt, pas op de plaats en stand still. Maar dit is geen stand still. Dit is, we gaan samen een mooi praatje hebben over de grote dingen des Heren. Ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna. En we gaan het komend half uurtje weer kijken naar dingen die de Heren openbaart. God is goed. Hij geeft ons een doel in ons leven. Nu, ik wilde even praten over de waarheid. Het is een favoriet onderwerp van mij. En er zijn tips hoe je je kan vasthouden aan de waarheid van de Heren. Want soms gaat deze waarheid een beetje wankelen door dingen die je hoort, door dingen die mensen aan je vertellen enzovoorts. Nou, er zijn een paar grote, goede tips, niet veel, waardoor je ze kan bijhouden om de waarheid van de Heren vast te houden. U kent dat liedje toch? Lees je Bijbel, bid elke dag en lees elke dag. En bid elke dag. Elke dag je Bijbel lezen. Lees het woord. Het woord is God. God is het woord. En als je het woord tot je neemt, neem je God tot jou, in jou. En dat gaat dan blijven. De Heilige Geest overtuigt je van wat daar staat. En hoe je, wat je ermee moet doen, hoe je het moet toepassen in je leven en wat de waarheid is. En in deze tijd is het zo moeilijk om van de video's af te blijven. Want zodra je iets gelezen hebt of gehoord hebt, dan ga je snel naar YouTube en dan ga je luisteren wat de verschillende mensen erover zeggen. Een onderzoek als het ware. Nee, je hoeft geen onderzoek zo te plegen. De beste manier om een onderzoek te plegen naar dingen die je hoort of die je gehoord hebt of waaraan je denkt, is om zelf de Bijbel te lezen en de Heilige Geest te vragen wat er daar staat. Dus tweede tip is niet te veel scrollen op social media voor antwoorden. Voor antwoorden gaan we rechtstreeks naar de Heer. En er staat in de Bijbel dat Hij je geeft zonder verwijt. Dus als je de Heilige Geest vraagt om jou te vullen met wat dan ook, de waarheid, met zijn kracht, met zijn vuur enzovoorts, alles wat Bijbels is, dan gaat Hij het geven zonder verwijt. Maar je moet vragen, toch? En je moet Hem vragen. Oké, dat is de tweede tip. En de derde tip staat in Daniël. In Daniël, het laatste hoofdstuk, staat er dat er tijden gaan komen dat de waarheid vertrapt zal worden. En dat men, het eigenlijk gaat weggooien of men gaat het. Ik zou het even moeten lezen, maar ik heb het nu niet voor me. Maar je kan het opzoeken. Het staat er dat het als het ware vertrapt gaat worden, weggegooid gaat worden. Er is een heel mooi lied van Michael W. Smith waar hij zingt.

trampled on the ground as Rose. Dan zie je een roos vallen op de grond en het wordt vertrapt. Nou, wie is die roos? Dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus is God. En Hij is de waarheid. Hij zegt, de waarheid gaat je vrijmaken. Maar die waarheid die ons vrijmaakt, wordt vertrapt. Als een roos die op de grond is gevallen. Dus, derde tip. Hou vast aan de waarheid door de Bijbel te lezen. En door het niet te geloven in... Dus bij Daniel hoort dat je niet gaat geloven dingen die je eerder niet had geloofd. Weet je, want sommige dingen komen op je af. En ik wil daarvan dus nu een paar voorbeelden geven. Twee voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt. Er is een spreekwoord dat zegt, wiens brood die eet, diens taal die spreekt. En dat is zo waar, want als je bijvoorbeeld, stel je werk ergens en er zijn bepaalde dingen waarvan je niet houdt en je moet ze toch doen, weet je. Dan ga je het toch doen omdat je je geld daar verdient. Want je krijgt je brood van die plek waar je werkt. Dus je gaat jezelf aanpassen om datgene te doen dat de werkgever van je eist. En dan heb je dus dat mensen jobs hier en daar doen. En die jobs zijn net als een hustle, toch? Dat je wat side income hebt. En of sommige mensen hebben geen enkel ander werk en dan doen ze jobs hier en daar. En dan heb je dus dat deze mensen zeer afhankelijk zijn... van dat werkje dat ze daar doen om wat geld te hebben om te eten. En als die mensen een bepaalde mening hebben of een bepaalde manier van doen hebben, dan ga je dat ook op zo'n manier uiten. Je gaat ze pleasen, je gaat ze zodanig goed houden, want je wil je geld verdienen en blijven verdienen. Dus je gaat, of je nou eens bent of niet, of je lapt het aan je laars, of je denkt, ach, ze doen maar. Maar je gaat hun taal spreken. Je gaat hun manier van doen, ga je niet afkeuren en zo, want je eet hun brood. Er is nog een gezegde die zegt van, dit is maar ik dans het op one foot toe, ik dans het op one foot toe. Dus je gaat niet anders doen. Je gaat het doen op de manier hoe zij het doen. Maar wiens brood eet jij? Jij die gelooft in de Heer Jezus, die het brood is. Wiens brood eet jij? Eet je het brood van de waarheid of eet je het brood van de leugen? En welk brood wil je eten? Want wanneer je afhankelijk bent van mensen en verwacht van mensen, dan ben je vervloekt. Dat staat in de Bijbel. Dat zij die op een mens vertrouwen vervloekt zijn. Dus wij moeten echt een goede keuzes maken en bewuste keuzes. Dat we van de Heer afhankelijk zijn. En dat Hij ons die durf geven, die moed, zoals Hij aan Joshua zei. Wees zeer moedig en sterk. Dat wij kiezen voor de Heer. En als we kiezen voor de Heer in geloof, dan gaat de Heer ook voor ons kiezen. Nou, ik heb in een paar jaren terug een bepaalde droom gehad. En die droom wil ik met u delen. In 2024, op 18 juli, dat is bijna 2 jaar geleden. Dat is al 2 jaar geleden. Sprak ik met iemand over bepaalde dingen. Over de kop, de beker die de Heer Jezus heeft gedronken voor ons. Aan de hand daarvan hebben we dus gesproken over die beker en ook andere bijbelteksten onderzocht. Niet onderzocht, maar gelezen en de grootheid van de Heer daarin gezien. We waren echt heel blij met al. Ik tenminste was echt zo blij met die teksten en met die uitleg ervan en wat eruit is gekomen. En ik dankte de Heer. Maar op een gegeven moment zei die persoon tegen mij, wat is hel? Wat is de hel? Want in die korte Bijbelstudie die we hadden gedaan, kwam dan naar buiten iets over de hel. En de persoon zei van, in de grote genade van God
dat zij die persoon had. En die grote genade van God, door zijn grote genade, zal er na verloop van tijd, gaandeweg, zal er dan geen hel meer zijn. Dus als het ware, er gaat een einde komen aan hel. En de persoon zei, kijk maar in de Bijbel, maar we gaan hier stoppen, want we hadden al lang gesproken en zo. Toen zei de persoon, kijk maar in de Bijbel, kijk, ga zoeken in de Bijbel. Dus dat stukje hield me al bezig. En ik dacht van nee, dat klinkt niet goed. Want je hebt heel veel geleerd. Je hebt heel veel gelezen. De Heilige Geest heeft je zoveel dingen laten zien. En dan komt iemand met dit. Oké. In diezelfde nacht droomde ik dat ik met mijn kleinzoon op een feestje was. En er gebeurden dingen op dat feestje dat ik niet wist. Want ik dacht, ik zou op bezoek gaan bij die persoon in die droom. En het bleek dat die persoon een feestje had. En het was een feestje met eten en drinken en zo. En op een gegeven moment was mijn kleindochter ook op het feestje. Dus mijn kleinzoon liep weg van mij en ging spelen met zijn nichtje. En ik zat daar en op een gegeven moment begon men eten te verdelen. En toen heb ik luid en duidelijk geweigerd. En ik zei, nee, niet voor mij. Dus toen ik dat zei, toen keerde iemand. Ik zei, dank je, niet voor mij. Maar duidelijk. Het was duidelijk dat ik het niet wilde eten. Maar iemand keerde zich om. Een man. En hij zei van, ik trang aere. Futaki no gi anyan disi. Anyan disi. Ayeef, ik trang aere. Dus atranga ai, zo sprak hij. En dan is die droom daar gestopt. Want de Heere wilde me iets duidelijk maken. Dat ik het brood van deze persoon niet moest eten. En ik heb eerst gebeden en gevraagd waarover het gaat, wat het is. En toen bracht de Heere mij in herinnering van, kijk, gisteren, waarover jullie hebben gesproken. Het ging om de beker des Heren die hij gedronken heeft. Hij vroeg aan de Heren, laat deze beker mij voorbij gaan, maar niet mij wil, uw wil geschieden. En de Heren heeft die beker gedronken. En daarna was het een hele mooie dingen, gesprek en zo. En dan komt dat stukje van de hel. Dus aan de hand daarvan heeft de Heren, sprak de Heilige Geest en zei, je moet deze beker, of nee, je moet dat brood van deze persoon niet meer eten. Oké. In feite ben ik niet direct gestopt ermee. we zijn soms echt ongehoorzaam. Maar er was wel altijd een belletje dat, pardon, aan het rinkelen was. En altijd een ding, een voorzichtigheid in mij. Ten aanzien van het woord van God. Als ik met deze persoon sprak. En er was dan ook een eenigheid ontstaan, waarbij ik zei van nee, ik wil niet meer praten over teksten enzovoorts. En de hele tijd was het stil, we spraken over gewone dingen. En wie schetst mijn verbazing, laatstleden, wanneer dezezelfde persoon zegt iets zegt dat helemaal niet, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, dat het een leugen is. In elk geval, veel mensen geloven dit. En het is niet waar. Ze zei dat Jezus geen God is. Maar hij is de zoon van God. God heeft hem geschapen. En hij is de zoon van God. Hij is geen God. Dat is iets dat me direct heeft laten besluiten van nee, ik ga niet door hiermee. Want er staat ook in de Bijbel, geloof komt door het horen van het woord. En als iemand het woord verdraait, dan krijg je een dwaalleer en dan ga je een dwaling geloven. En als je een dwaling gelooft, dan gaat het wortel schieten in je hart en dan wordt het een grote boom die jou overwoekert. En je kan niet meer eruit, want je zit dan en zodra je dat hoort, ga je dan

geleden deze droom heb gehad als een waarschuwing. En dat ik laatst ongeveer een maand geleden had de Heer me alweer gebracht naar deze bladzijde. Naar precies deze bladzijde waarbij ik zo verbaasd was dat ik die een studie over de beker des Heren had gemixt als het ware. Want ik schreef op een bepaalde manier. Had ik het tussenin die droom geschreven. Ik had tussenin. Als ik u een foto kan laten zien, dan zou u zien wat ik bedoel. Maar ik heb dus alles opgeschreven, die teksten en de uitleg. Maar daartussenin heb ik die droom opgeschreven met een andere kleur. En in die droomballonnetjes. Niet een spreekballon, maar in een droom net als wolkjes. Zo heb ik het opgeschreven. Waardoor ik duidelijk zag van, hé, dit is die droom. En ik las het. En ik dacht, wauw, God ziet de toekomst. En het heeft me heel veel pijn gedaan om van deze persoon dit te horen. Want ik dacht aan de tijd, de vervolgingstijd die we tegemoet gaan. Waarbij vele mensen Jezus gaan verloochenen. Maar in hun hart denken ze dat ze hem niet hebben verloochend. En het gaat zo pijnlijk en vreselijk zijn. Want het zijn je geliefden. Dat is het ergste. En ook jouw geliefden gaan jou vervolgen. Want ze gaan zeggen, nee, dat is het niet. Dat is het. En dan gaat wat de Heilige Geest in jou heeft gezet, gaan ze aanvechten. En het gaat vreselijk zijn. Ik had heel veel verdriet hierover. Maar ik wil u dan ook bemoedigen om echt vast te houden aan de waarheid. Omdat de waarheid ons gaat vrijmaken. Al maakt men je lichaam dood, al pijnigt men je. En ik zeg het zomaar, het is niet makkelijk. Hou vast, want je gaat aan het eind, ben jij de overwinnaar. Want God die het lichaam en de ziel kan vernietigen, die gaat jou tot opstanding voor het eeuwige leven brengen. Hij gaat je daar brengen. Maar hij die alleen het lichaam kan pijnigen en doden, die kan niets met je ziel doen. En je ziel is belangrijk. Je ziel is het belangrijkste. Dus laten we de Heere bidden voor volharding en voor kracht om vol te houden in de tijd die komt. Omdat het niet makkelijk gaat zijn en laten we heilig leven. Ja, dit wilde ik met u delen voor het eerste begin van ons programma. We hebben nu een music break en dan zijn we zo terug bij elkaar met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Wij zijn terug bij elkaar na de music break in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Zij die er nu pas bij komen, wees welkom. En kom er gauw bij zitten, want we gaan beginnen met het onderwerp. En het onderwerp van vandaag is reactie, actie-reactie. Want dat is heel belangrijk. Hoe reageer je op situaties? Hoe reageer je wanneer jou iets overkomt? Hoe reageer je wanneer iets ergs je overkomt? Actie is reactie. We moeten te alle tijden rein staan voor de Heere. We moeten te alle tijden recht staan voor de Heere. Want God is een goede, goede God. Hij doet alles medewerken ten goede voor hen die geloven. Dus er is altijd een manier om recht te blijven in je reactie. Er is een actie, jouw reactie. Nu, we gaan even kijken naar iemand. Er was eens een vrouw die ook een moeder was. En ze was de concubine van Saul. Haar naam was Rispa. En haar verhaal staat in 2 Samuel 21. Laten we het even opzoeken. Ik ga lezen uit de Herziene Statenvertaling, vers 10. Als je begint met vers 1, dan lees je dus dat er een hongersnood was in Israël voor 3 jaren. En dat was in de dagen dat David koning was. En 3 jaar lang, jaar na jaar, was er een hongersnood. Er was een droogte. En David is dan de Heere gaan zoeken. En God zei dat de reden van die droogte was vanwege Saul en vanwege zijn huis dat beladen was met bloedschuld. En omdat hij de Gibeonieten gedood had. Want hij had in feite een overeenkomst met hun en afspraak. En hij heeft zich niet aan die afspraak gehouden en hij is het toch gedood. Dus heeft koning David de Gibeonieten laten roepen en gevraagd van wat kan ik voor jullie doen om dit goed te maken. En ze zeiden we willen geen zilver en goud en goed, maar we willen dat 7 zonen van Saul worden gedood. Dat die bloedschuld wordt opgeheven door bloed. Ja, dan bloedoffer. Oké, dan heeft koning David 7 zonen van Saul uitgekozen om ze op te hangen. Nou, even kijken in welk vers het staat. Vers 6 staat, laat ons van zijn zonen 7 mannen gegeven worden, zodat wij hen voor de Heere ophangen in Gibea van Saul, verkozenen van de Heere. Saul was dus de verkozenen van de Heere. En de koning zei, ik zal hen geven. Maar hij spaarde dus Mephibosheth, de zoon van Jonathan. Mephibosheth was gehandicapt. Dus hij had ook een afspraak met Jonathan. En hij zei van, die gaat hij dus niet sturen om die verzoening te doen. En dan staat in vers 8, dus nam de koning de 2 zonen van Rispa, de dochter van Aya, die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mephibosheth, en ook de 5 zonen van de zuster van Michal. De zuster van Michal. Michal was die persoon die als vrouw was gegeven aan David, maar haar zus had 5 zonen, dus die 5 heeft hij genomen, en die 2 van Rispa. En Michal, de zuster van Michal, was de dochter van Saul. En Rispa was de concubine van Saul. En die kinderen van die zuster van Michal waren van Adriel, de zoon van Barzillai uit Mehola. Aan hem had zij dus die 5 zonen gebaard. Oké, en dan staat er in vers 9. Hij gaf hen in de hand van de Gibeonieten, die hen op de berg ophingen voor het aangezicht des Heren. Zo kwamen die 7 tegelijk om. Ze werden gedood in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gerstenoogst. Zie je? Op een speciale dag, hè? Dat wordt bij de Joden Omer genoemd. Dat is de first fruits, de dag dat ze hun eerste oogst geven. En dan, vers 10 staat, wat er daarna gebeurde, want het gaat over Rispa. Toen nam Rispa, de dochter van Aya, een rouwgewaad en spreidde dat voor zich uit op de rots, voor zichzelf. Ze bleef daar vanaf het begin van de oogst totdat er water van de hemel op hen neerviel. Waarom deed ze dat? Dus zij is niet een dag gebleven, niet een week, een paar maanden. Overdag liet zij de vogels in de lucht niet op hen neerstreken. En 's nachts de dieren van het veld niet. Wel, wat deze vrouw gedaan heeft, is een daad van liefde. Dat verzoeningswerk is met de dood van deze zonen was nog niet vervuld. Zij is gegaan en heeft gezorgd dat dat vlees niet door dieren is opgegeten, omdat ze van de zonen hield. En ze was daar alleen, hè, maandenlang, dag en nacht. En niemand hielp er, niemand ging bij haar slapen, niemand ging haar ondersteunen. Zij was daar en heeft dit gedaan uit liefde voor haar zonen, omdat ze zei nee. Dus alle vlees was van hun lichaam verrot en weg. Het waren geraamtes die over waren toen de regen viel. Je ziet dat nadat zij dat rouw gedeelte heeft afgesloten door haar verdriet zo te uiten. En dag en nacht een offer te brengen, dat dan pas het land was verzoend. Dat van de Gibeonieten was verzoend, die bloedschuld. En dat daarna pas de regen is neergevallen. En dat was bijzonder. En David werd verteld wat Rispa had gedaan. En dus vanwege wat ze had gedaan, heeft hij de botten van Saul en van Jonathan en van die 7 zonen die waren opgehangen, heeft hij genomen en laten brengen voor een goede begrafenis. En ze begroeven de beenderen, in vers 14 staat er, ze begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Er staat, en daarna liet God zich verbidden ten gunste van het land. Wat ik hiermee wil zeggen is, laten we de dingen goed doen. Het werk van de Heer Jezus was nog niet volledig aan het kruis. Hij is in het graf gegaan en is daarna opgestaan. En is ten hemel gevaren en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Hij heeft het werk helemaal vervuld. Toen pas is de Heilige Geest gekomen. Toen pas. Dus niet toen hij aan het kruis was gestorven, niet toen hij uit het graf is opgestaan, maar toen hij alles had gedaan en toen hij ten hemel is gevaren en zich gezet heeft aan de rechterhand Gods. Zo is het werk helemaal volleindigd. Het verzoeningswerk was vervuld. Dat heeft Rispa ook gedaan. Ze heeft het verzoeningswerk vervuld. Ze heeft gedaan wat ze moest doen. Ze heeft gerouwd, maar ze heeft niet gezondigd. Ze heeft gerouwd en dat heeft God gepleased. God vond het goed dat ze op die manier eigenlijk door haar, het was een verlengstuk van die verzoening, van de dood van die 7 zonen. Zij heeft het vervuld en dat heeft God geaccepteerd. Want daarna is de regen gevallen. Dus laten we onze reactie laten zijn in overeenstemming met wat de Heilige Geest ons zegt. En dan zal de Heer machtige dingen doen. En het maakt niet uit hoe de situatie eruit ziet. God gebruikt het ten goede voor jou, voor je familie, voor je natie, voor een volk, voor een stam, voor een taal, noem maar op. Voor een stad, voor een district, het maakt niet uit. Blijf in de wil van de Heer. Dat was het voor vandaag. Ik wil u danken voor het willen luisteren. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Bless you.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren.
2: Oké.
1: Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
3: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa opo preis. Pesa be chep ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lease me take it back. Verfi. Na a new merk toch. En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori voor alfa jobbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ver.

0: is 12 uur.
1: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals.

0: be. Our food is a pleasure.
1: Welkom bij een andere aflevering, dames en heren, van het programma The Best is Yet to Come. Dit programma wordt u aangeboden door Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. Wij bidden dat God dit programma wilt gebruiken om uw leven radicaal aan te raken en te veranderen voor de zaak van het Koninkrijk Gods. Mogen de genade, vreugde en vrede van God tot u komen door Jezus Christus, onze levende Heer. Aan Hem zij de heerlijkheid, nu tot in eeuwigheid. Amen.
2: Ik ben nu bezig te onderzoeken, wat als ik alles zou verliezen? Zou ik nog van God houden? Ik kan ervan praten. Want u ziet me een beetje daar toch? Ik stel mij de vraag, wat als hij alles van me weghaalt? Ik onderzoek mezelf. Heb ik hem werkelijk lief? Gehoorzaamheid, geloof me. Ik ben ex-militair. Ik ga hem altijd gehoorzamen. Dat hart heb ik. Domme dingen doen om God, schijnen slaan voor God, risico's nemen, wij noemen het geloof. Geloof me, dat zijn tintori voor mij. Maar nu stel ik de vraag, omdat die liefde van God anders is toch? Die liefde van God heeft te maken, eigenlijk wanneer je God lief hebt zoals God dat wil hebben, gaat men het aan je merken. Wanneer je God lief hebt zoals Hij dat van ons eist, hoef je niemand te zeggen. Iedereen die zich wil bewijzen, kan ik je zeggen, is een valse liefde daar. Je gaat meer voor positie of voor toestanden. Maar iemand die echt van God houdt. Ik was op een plaats in mijn leven. Ik ben nu te onderzoeken als ik nog daar ben. Dat als iemand iets deed tegen mij, heb ik vaak gezien, sprak God tot die persoon en zei God tegen die persoon, je moet niet aan hem komen, ga hem vragen om vergiffenis, terwijl ik misschien niets wist. Want wanneer je bent in die tegenwoordigheid van God, dan strijdt God voor jou. Daar komen teksten van Exodus 14 tot 14 tot dingen. God zelf strijdt voor jou. Wie wil weten waar je bent in feite? Ik ben bezig met dat ding. Wanneer een man als Paulus zegt, heb de broeders lief. Ik praat niet over clichés. Ik praat even over diepte. Ga even na als je de broeder werkelijk zo lief hebt. Tama me kwam fout je guahi. Ta zuster me kwam fout je guahi. Als iemand op je parkeerplaats is gaan parkeren, want je denkt is van jou, je hebt het gekocht bij Engel Gabriel. Je guahi. Als iemand op je plaats komt zitten, is geen liefde daar. Liefde, als zou je op de grond moeten zitten. Het maakt niet uit. Dus ik zit te denken en te filosoferen en zeg maar, hou ik werkelijk van mijn broeders zoals Paulus? En ga je zeggen, ik denk het niet hoor. Ik ga geen dingen voor jou spelen. I care about people, maar ik praat over diepe, diepe liefde. Ook van mijn zusters, zoals dat God dat wil hebben. I think I care about them. Maar we praten over een diepere liefde. Niet een zuster zien en lust krijgen. Maar een diepere liefde. Iets dat alleen God in jou kan zetten. Maar het kan alleen komen als je God zelf ook in die diepe liefde kan liefhebben. U weet het. Wat ik ga zeggen is een beetje herhaling. Er zijn drie soorten liefde. De meeste van ons lopen in de eerste twee. Die eerste is eros. Heeft te maken met, ik ga het een beetje anders netjes zeggen. Geen man-vrouw. Lust is ook eros. Heeft meer te maken met aantrekkingskracht. Met het doel om met de persoon te slapen. Niet dat ik een beetje netjes, toch? Ja, toch? Om met een vrouw te zijn betekent nog niet dat je van haar houdt. Je bent met haar omdat je seks wil hebben. Of omgekeerd. En daar kan je al zien, als je werkelijk van God houdt. Die tweede heeft te maken met wat ik net zeg. Heb de broeders liefde, filio. If pastor lonbo tak mitori, mi maluka mayne aydam tak ach, tintori. If il Guillermo bo tak mitori, kan ik hem in zijn ogen aan zeggen, ach, laat me dat ding laten, ik hou van hem. En ik ken zijn zwakheid. Ik weet het niet. Ik heb een paar dingen wel meegemaakt, maar je weet het niet. Je weet het pas wanneer je ze meemaakt. Maar wanneer we praten over de agape liefde, is dat heel anders. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. Alles bedekt ze. Mensen, een keertje, mijn broer zit hier, de naam van de broer niet komen roepen, maar iemand kwam laat binnen in de broedersvergadering. Dan begon ik aan maskeren. Toen zei de Heilige Geest, als je in die liefde wil wankelen, liep als Sani. Maar mijn jaminiri, want mijn finale, wie kan mij kolaten? Zie je? Moeders, die agape liefde bedekt alles. Die agape liefde hoopt alles. Misschien moet je die tekst, zoals ze zeggen, zetten in Korinthe. 1 Korinthe 13. Ja? 1 Korinthe 13. Het hoopt alles. U bent in Johannes. Ik heb 1 Korinthe 13 gevraagd. Vanaf 7. Of laten we het in de context. Laten we het context lezen. Voor de mensen die het voor het eerst horen. Al waren dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik was schalend koper of een rinkelde cymbaal. 2. Al waren dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen, alles wat te weten was, wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik was hier. Hier zijn de mensen met bedieningen die denken dat ze geweldig zijn. 3. Al waren dat ik al wat ik heb, spijs uit en al waren dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet. Het baatte mij niets. En 4. Nu komt het. De liefde is langmoedig. Dat betekent dat het lang en geduldig is. De liefde is goede tieren. Het ziet alleen maar het goede in jou. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet aan het jaf. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands gevoel. Hoe vaak hebben we anderen hun gevoel niet gekwetst? Omdat we in ons recht willen zijn. Zij zoekt zichzelf niet. Ze is niet verbinden. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over ongerechtigheid. Maar ze is blijde met de waarheid. Dus als je zegt, ik kies hem mooi. Dan heb je geen liefde in jou. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. En alles verdraagt zij. Deze tekst, als je naar kijkt, dan kan je zeggen dat bijna wij allemaal direct een onvoldoende hebben in ons leven. Want wij allemaal zoeken onszelf. Wij allemaal zijn een moment opgeblazen. Maar misschien heb je die dingen niet. Maar je kan, als je iemand kwets, als je niet gelooft in iemand. Ja, maar die mensen doen dat, hè. Waarom kan je het zonde niet bedekken? Ik weet dat wanneer je leest deze liefde, dan denk je dat het is God. Maar hier praat men over de agape. Wat God heeft eerst in context gegeven, de mensen met de geweldige bediening. En hij zegt, al heb je die geweldige bediening of posities, als je de liefde niet hebt, you're nothing. Ik wil hebben dat deze gemeente een gemeente is met liefde. U zal gemerkt hebben dat ik niet makkelijk mensen... Het is eigenlijk nooit gebeurd in die 15 jaar. Als mensen fout hebben gemaakt, komen ze daar met timmerding, face to face. En that's it. En dan gaan ze een traject van herstel. En dan zie je ze terug. Omdat voor mij... Ik geloof niet in dat ding. Als je iemand publiekelijk iets laat doen, je hele leven lang is zo een persoon getekend. En ik zeg niet dat het onbijbels is. De Bijbel geeft wel momenten aan wanneer je het moet doen. Maar ik laat dat voor een discussie. Maar stelt u zelf de vraag. Hebt u God werkelijk lief? Jezus zegt, als je me lief hebt, zul je in mijn geboden blijven. Ik wil nog niet eens praten over de geboden. Ik wil praten over, hebben wij de keuze gemaakt om God onvoorwaardelijk lief te hebben? Weet je, of weet u? Ik dacht vandaag. En ik denk, volgens mij, misschien ben dit op een president, ja. Weet je dat sommigen van ons naar de kerk komen omdat we niet naar de hel willen gaan? Ja toch? En elke avond toch bidden, Heere, als ik iets gedaan heb, gedenk mij. Als u komt, neem me toch mee. Wie weet waarover ik praat? Maar allemaal, er zijn mensen die echt van God houden. Praat voor jezelf. Ondanks ik deze prediking doe, weet ik dat er mensen zijn die onvoorwaardelijk van God hebben. Met hun zwakheden. Weet u ook dat sommigen van ons komen naar de kerk omdat we geen gezeik willen horen van coördinator of van de pastor of van mama. Dus nou, ik kom. Maar we zijn in de dienst, maar ons hart is niet in de dienst. Ik heb het ook gedaan. Je kon toch nog zo de broer ook Tamara, of zo dat zij niet nog kon. Wij allemaal hebben dat soort momenten. Maar je moet komen voor God. Je moet komen omdat je God lief hebt. Ik lees een tekst. Eigenlijk, ik predik niet voor u hoor, ik predik voor mezelf. Ik stel me de vraag vandaag, Heren, waarom is David een man naar uw hart? Eigenlijk, ik heb niet zoveel gelezen in de Bijbel van mannen. Dat ze rechtstreeks zeggen tegen God, ik hou van je. Ik denk alleen, David heeft dat gedaan. Dus ik stelde me de vraag vandaag aan mezelf en aan God. Waarom is David een man naar uw hart? En toen kwam die tekst in mijn hart dat, ik kan niet alles zeggen. Ik heb geen vader echt gekend. Ik ben een beetje macho opgevoed. Dus soms wanneer ik bid, dan zeg ik tegen de Heere, Heere, kijk diep dwars door mijn hart, al lijkt het niet op me. Maar u ziet toch ergens dat ik echt van u hou. Wat voor mij geen nog geweldig gebed is. Dit gebed zou ik graag willen doen elke dag. Weet je waarom dat ik dit zeg? Omdat ik mezelf onderzoek. Ik ben niet een type man.

aanrijding gemaakt, 3 dagen in coma. Beschermd tijdens de militaire periode. Misschien zo vaak ook in aanrijdingen en zo. Ziekte, 5 dagen met een gescheurde blinde darm. Dus je kan zeggen, je komt tot bekering, je bent blij, je hebt de liefde. Maar naarmate je ouder wordt, dan ga je meer voor je, bijna kan je zeggen, voor je carrière, voor je purpose in God. Je roeping in God. Maar je roeping kan de liefde voor God niet verdrijven. Dus hoor wat David zegt. En ik wil dat u dit meeneemt. En ik denk alleen Jezus en David heb ik echt gezien. Misschien Paulus ook, ik moet dat gaan onderzoeken. Ik was bezig te kijken. Maar in Psalm 18 vers 2 tot 3 zegt een man. Ik denk niet dat het bij de vrouw zo moeilijk is. Vrouwen hebben makkelijk lief. Alleen moeten ze de vraag stellen, hebben ze werkelijk lief? Vrouwen kunnen ze heel makkelijk zeggen, ik hou van je. Begrijp je? Vrouwen, look, ik hou van je. Ik hou van je. Begrijp je? Mannen kunnen dat ook. Maar hij zegt in Psalm 18. Hij zeide, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterk. Zet het in de Amplified, kom maar, de Engelse vertaling. The Lord, is goed. I love you fervently and devotedly, O Lord, my strength. Hij zegt, ik hou van je, Heere. Ik hou van u, Heere. Met al vurig hou ik van u en ook toegewijd. Weet u wat dit is? En u kijkt naar me alsof, maar daar staat een apostel te praten. Ik wil u alleen tonen dat je apostel, een bishop, weet ik veel, allemaal kan zijn. En toch zal God je confronteren. Heb je die liefde, die echte liefde, die onbaatzuchtige liefde die hij eist van ons. Laten we gaan naar Psalm 116.

Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. God heb ik lief, want u die getrouwe Heer. Zie je? Hier praat David in zijn moeilijkste tijden. Wij zingen het. Maar weten we wel wat we zingen? Dus eigenlijk, deze predikingen zijn misschien niet goed voor een bijbelstudie. Maar, wanneer was het? Een van die dagen zongen we Goodness of God. I love you, Lord. En we zingen het allemaal. For your mercy never fails me. Hou je werkelijk van God. Het is een mooi lied. Maar alleen God weet als je werkelijk van hem houdt. Hoe weet hij dat? Hij ziet wat je doet toch? Hij ziet hoe je roddelt. Hij ziet de fouten die je maakt. Jezus zegt als je me lief hebt. De standaard van God. Jezus zegt als je me lief hebt moet je me geboden onderhouden. Ik wil u niet demotiveren. Ik wil u challengen om toch gaan kijken. Want er is een tekst daar die ik niet eens met u wil lezen. Want dat die, hetzelfde wat we doen, deden de Israëlieten toe. Ja? Ja? I love your ways of hoe dat ding gaat. You have led me to the fire. Maar Jezus, heel wat God zegt in Jesaja. Dit volk eert mij met hun lippen. Maar zijn hart is verre van mij. En sorry. Ik voel mij aangesproken een paar dagen. Maar ik denk dat volgens mij de hele gemeente van God zich aangesproken. We eren God te veel met onze lippen. Laat me die tekst met u lezen voor de jongere christenen.

0: Jesaja, waar is het? Ik heb het geschreven. Jesaja 29, 13. Ik ga deze zelf prediking zondag weer prediken met iedereen hier. En de Heer zei, omdat dit volk slechts met woorden nadert en mij en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van mij houdt en een ontzag, let wel, hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Laten we het 14 ook checken. De volgende. Daarom zie ik, ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijzen zal ik teniet gaan. En het verstand van zijn verstandige zal ik scheur gaan. Sommige mensen zijn meer bang, hebben meer ontzag voor hun pastoor dan voor God. Ik zie het toch, de mensen die hier met me werken. Zolang ik in de omgeving ben, allemaal in Rocco. Ook in de kerk, zolang ik met allemaal dag apostel. Dat is ontzag voor mensen. Aangeleerd, het staat net geschreven. Laten we het weer een keer ernaar kijken. Jesaja 29, 13. De Bijbel noemt het aangeleerd en een ontzag voor mij en een aangeleerd gebod van mensen. Het is niet van God. Mensen beven voor hun apostels en hun tegenwoordige bisschoppen. Ze zijn niet bang voor God. Ze willen liever goed staan bij de apostel en vroom. Maar in het donker doen ze gewoon wat ze moeten doen. Dus ze hebben meer ontzag voor de man God dan voor God. Mensen, ik herinner u, wij praten over de liefde die we moeten hebben van God. En ik heb een vraag gesteld. Hebben we God nog werkelijk lief zoals het hoort te zijn? Is niet makkelijk. Een goede pastor, vriend van ons, zou zeggen, het is niet eenvoudig. Ik hoop dat ik u kan triggeren. En ik wil u ook triggeren. Om in deze dagen. En ik predik voor u, maar de prediking is voor mij. Ik ben ermee bezig. Maar ik laat me delen met u. Maar ik ben ermee bezig. En ik heb die vraag nog niet eens beantwoord. Misschien moet ik het beantwoorden voordat we naar huis gaan. Lucas 10, 27, zei ik, je moet de Heere lief hebben met geheel je hart. Geheel je verstaan. Ja? Geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. En dan kan je veel vragen stellen. En ik ga u dat geven als huiswerk. Ik ga even erop ingaan. De eerste vraag is, hou ik van God met geheel mijn hart? En jouw hart is het centrum van alles van jou. Wat zegt God? Ze eren me met lippen, maar hun hart is verre van mij. Dus als je God niet kan liefhebben met je hart, ben je al in problemen. Dus hart heeft te maken met je hele wezen. Je hele wezen. In je hart opereert ook je ziel, je verstand en je kracht. Heeft te maken met alles in jou. En ondanks zei je hart is niet genoeg voor mij, dan gaat hij nog specificeren. Hij zegt, je moet me ook lief hebben met je ziel. En wanneer je praat over ziel, dan praat je over emoties en keuzen. Emoties. Met dat na next stuk, dat wees kan tegen me, hoor me van mijn patiënt idee. Je hebt God niet lief met je hele ziel. Je kan je emoties zijn nog niet onderworpen aan de liefde van God. Ja, ik doe het. Soms is het heel moeilijk. Leiderschap is een moeilijk ding. Want als je de leider bent, wanneer je mensen vermaant, kan je de fout maken dat je ziel ook er meeneemt. En daardoor de liefde van God kan missen. Want als je de persoon beledigt en vernedert, Gods liefde is niet daarin. Ook al ben je de apostel of de een van mijn pastoren. Want de Bijbel zegt, de liefde kwest niemands gevoel. Als je ruzie hebt met je man of je ruzie met je vrouw, en je zegt dingen die kwetsbaar zijn, en alleen God dat hart daarna kan genezen, heb je God niet lief met je ziel. Iedereen begreep waar ik ben, toch? Het is tof, hoor. Ik ben niet bezig, mensen. Ik geef je alleen aan hoe tof het is. Dus hart is je hele wezen, ziel is je emoties en je keuzes die je maakt. En dan komt die andere met je kracht. Je kracht heeft te maken met alles wat je hebt. Je geld, je huis, je auto, je kracht. Je kracht heb je ontvangen van God. Alles wat je hebt, daar zit je kracht. Je tijd, alles. En je verstand heeft te maken dat je je verstand zodanig moet gebruiken dat de liefde die je hebt voor God en soms ook moet gaan bij de keuzes die je maakt vanuit je verstand, moet men te kunnen zien dat je van God houdt. Laat me een voorbeeld geven. Als David hoort van God dat er te veel bloed door zijn hand is gevloeid, en dat hij daardoor de tempel voor God niet zal kunnen bouwen. Maar hij heeft God verliefd niet alleen met zijn hart, niet alleen lief met zijn ziel, niet alleen met zijn kracht, maar ook met zijn verstand. Dan zegt hij, weet je wat? Ik moet dan verstandelijk handelen. Want als ik de tempel niet kan bouwen, dan kan ik wel die tekening maken, heeft hij gedaan. En hij heeft alles klaargelegd, goud, zilver, voor zijn zoon. Dus je moet God verstandelijk dienen. Als God zegt, de goede doet zijn kindskinderen beërven. Wanneer je God dient met je verstand, dan weet je, nee, ik leef niet voor mezelf. Mijn brasamoni. Ik heb een nageslacht. Mijn zitting. Mijn lukusamdo. Ja toch? Je moet met die ratio die God jou gegeven heeft ook proberen om God te dienen. Dus lieve mensen, ik wil u eigenlijk bemoedigen en vragen om in deze dagen een evaluatie te maken en te gaan kijken waar zitten we. Hoe maak je die evaluatie? Jezus zegt, bekeert je. Gedenk van welke hoogte je bent gevallen. Ik ben bezig daarmee. Is niet zo makkelijk. Want je bent apostel en je denkt, boy, maar God is op dat milobing. En toch zeg je, nee, er is een diepere relatie met God. Een diepere liefde met God. En u gaat het zien. U gaat het merken. Wanneer iemand, ik heb al gezegd bij mijn aanvang, wanneer iemand van God houdt, een van de dingen die je merkt is dat die houding verandert. Vergevend gezindheid wordt groter. Alles bedekt ze. Alles gelooft ze. Alle hoop ze. En ik zeg niet dat u geen fouten gaat maken. Dat is iets tussen u en God. Maar in uw houding ga je wel zien. Uw houding ga je wel zien dat je meer en meer op die plaats zal komen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Sam.
1: Ik ben Mirkel.
2: En ik ben Michaela.
3: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de happy hour op de radio. U bent goed afgestemd, dat is de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. En het is de bedoeling in de happy hours dat u mag bellen of appen en samen met onze radio mag maken. Het is niets anders dan het station waar Christus centraal staat. Yes, we represent His kingdom here on the 94.5 FM. En in de happy hours mogen we dat samen doen door te bellen of te appen. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan dus tussen 1 en 2 van maandag tot vrijdag live in de happy hours vanuit de FM 94.5. Ik ben Leandro Martens Uigno, uw presentator op deze maandag van 27 juli 2026. We doen het vandaag natuurlijk met de complimenten van Gompo Shisharu. Dat is op de maandag en op de vrijdag. Dus welkom erbij, ik heet u van harte welkom. U mag erbij komen en samen met ons radio maken om de Heere groot te maken. Dat doen we dus op deze maandagmiddag. Ja, we starten een nieuwe werkweek in de happy hours. En natuurlijk heet ik u van harte welkom. We gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy. Kijk dat op.

0: is niemand minder dan Nova. Samen met Oom Jay, Minovica. Daarmee starten we de happy hours. En daarmee zeg ik welkom. U mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp nummer op 875-5358. 875-5358. We zijn er samen tot 2 uur. So welcome and enjoy the happy hours. Ja, we zijn er om niets anders te doen dan Christus te representeren op de radio.
1: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
0: De lijnen die staan open. Ja, ik groet u allen. Goed. Welkom in de happy hours.
1: Heren.
0: We groeten Bradley Somocario. Hey, bless you, brother.
1: Er is geen doorgronding van zijn hand.
0: De groetjes ook van Mike.
1: Hij geeft de vermoeide krachten.
0: Ja, ja, middag, middag. Bill, welkom in de house.
1: Jongeren zullen moe en afgemaakt worden. Jonge mannen zullen zeker...
0: U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen en te appen. Zullen... So, welkom in de happy hours live on the radio.
1: Zij zullen een vleugel, zij slaan als haar ende. Zij zullen zelf...
0: We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren en gedenken. God bless you. Het is 9 minuten over 1. We krijgen de groetjes van Shailes Kertowi Kromo. Jawedu Alassan Bradley, Jawedu Alassani. Alles tot eer van de heren. Welkom erbij, mevrouw Hambel. Welkom in de uitzending. Dit is muziek uit Amsterdam, terwijl u mag bellen of appen. De bedoeling is dat we lekker interactief zijn. U mag dus op uw manier een bijdrage leveren. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dat doen we dus tot 2 uur. Om 2 uur gaan we verder met de aangevraagde songs.
1: Dan wil je opstijgen. Je loopt maar wordt niet moe. Ren maar ook niet uitgeput.
0: Dus voel je vrij om de happy hours met ons te doen. Op deze maandagmiddag. De eerste van deze week. We groeten de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons live streamen. Ja, kom er gewoon bij, mensen. Het is de plaats waar we getuigen van de heren. We represent his kingdom here on this station. Dag broeder Leandro, kom van Rochelski. Kertowi Kromo. Welkom erbij, Rochelski. De lijnen die staan open, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen.
2: Nieuwe energie, nee we vallen niet, je zei je 40, 38, 31, OT. De beat een AP, met je boy, how about die?
0: We groeten de kinderen, ja die genieten van hun komkommerweek.
2: Wij zien je toch niet, als God maar met ons doorgaat, als een van de beat.
0: De studenten van de examenklasse die zijn reeds klaar. Die wachten op, ja die genieten al van de vakantie.
1: Onuitgeput rennen naar je doel.
0: U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Terwijl we genieten op de achtergrond van muziek. Strakjes na 2 uur krijg je al de aangevraagde songs. Dus voor nu mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Wie de heren put, wie de heren vraagt, verwacht put een nieuwe kracht. Met andere woorden, als je je ogen blijft richten op de Heer, als je je oplossing van Hem verwacht, zul je gaandeweg kracht ontvangen. En zul je gaandeweg gemotiveerd door de situatie heen gaan.

0: Bible, bitch, talk it up.
1: Een hele simpele formule met een fundamentele waarde. Met andere woorden, we moeten het niet onderschatten om elke dag de Bijbel te lezen. Je geloof heeft er behoefte aan. Je geestelijk leven heeft er behoefte aan. En als we dit dagelijks weten te doen, dan geloof ik dat je geestelijk gezond zult blijven. Dat je geestelijk stabiel zult blijven. Want denk eraan, geloof is een van onze wapens, hè. Dus im onderhouden wapen. Goedemiddag, broeder. Mag ik een pokoe van Jimmy Man? Ja, dat mag, bro. Als je het app naar de studio. De nummers staan genoteerd. Dus alsjeblieft, maakt u gebruik van de nummers. U mag daarop een pokoe aanvragen. Je mag groeten bemoedigen. En je mag feliciteren. Wel groeten, Amr. Blessings, brother. Welkom in de happy hours. The blessings all the way from Paramaribo. We zien dat Amr luistert vanuit Guyana. In elk geval, he's representing Guyana. So, welcome in Paramaribo, Suriname, where we represent the kingdom of God. Yes, that is what we do on the 94.5, vooral in the happy hours. Minakwa Nederlands, Moxie Engels. Maar moet kunnen, jullie extra naar mijn inflectie. Weet je, want we zijn, dit is waarom ik trots ben op een Surinamer. We zijn een land met verschillende talen, verschillende culturen. Lek van mij, dat ik kan boren.

De groetjes voor de heer Hoogdorp. Mensen, de lijnen staan open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Ai, mi volg. Panataka sap mikbami tuyer, hè. Het is maar panamikbani, daar is het met vlees. Weet je, gestoofde vlees. En tomaat en...

0: Bena e în timp dacă ba, da, tata nou nu de Coacu, coacu, coacu. Dau cruces voor al de mensen die ons live streamen vanuit het buitenland. In het bijzonder de mensen in Nederland. Geniet van de vakantie daar. Ja, zijn nog de resterende dagen. Want straks begint de school daar en begint onze vakantie hier. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, broer Leandro.
0: Ja, bless you.
1: Ik wil je de afvallen fugado.
0: Alsjeblieft.
1: Ik wil je de afvallen fugado.
0: Ga je gang.
1: Wie de kong in amoro santa presi. Wie de kong fugigran in a hem.

0: Hallelujah. May God bless you, Nuala Malada, in Jesus' name.
1: God bless you too, brother. Alama, ik doe eens aan invasie. Weet je, misschien heb je een bemoediging op je hart. Misschien heb je een getuigenis op je hart. Misschien heb je een lied op je hart. In elk geval, iedereen heeft de gave. Iedereen heeft zijn of haar manier om het koninkrijk van God uit te dragen. Alasma op een talentie. Alasma op een insang abong. Dus gebruik die om de Heer uit te dragen. Denk eraan, de Bijbel zegt dat we hem moeten vertegenwoordigen. Dus dat doe je waar je bent. God zegen, broeder Lea, graag een machtig maker voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Yes, Amsterdam is afgestemd. Sigurd die zegt, Grusking. Ja, na Santa Ye, bro. Het is radio waar de Heer Jezus centraal staat. En mijn brief dat God uit doe over Kojan. Ik ben maar hier om mijn deel te doen, maar ik geloof dat God veel meer dan dat doet door de radio. Isabiet is elke dag mijn verlangen en mijn gebed dat er wonderen gebeuren. Dat God inderdaad mensen bezoekt. Dat mensen inderdaad een ware ontmoeting met hem hebben. De wanse op genezen van hoe doet dat de kies dat hij. De wanse op wat wonder van hoe doet dat de kies dat hij. Omdat bij Jezus de wonder doet. Bij Jezus die onmogelijk zou gebeuren. Dat na Jezus zou weer representeren. Dat na Boskopu zou weer praten. En Gods woord is levend en krachtig. Hè. Zijn niet gewoon woorden. Maar het zijn woorden die wonderen verrichten. En dat maakt het evangelie anders toch. Dat maakt het woord van God anders. De lijnen die staan open, je mag bellen of appen mensen, 422-650. Dat is het nummer van de happy hours. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Hey, bless you bro. Bedankt voor al de bemoedigingen. God bless abrada daarnet sasingi. God zegen voor alle luisteraars. En graag een lied naar keuze. Goedemiddag broeder Leandro en shalom familie. Een gezegende week. En keep doing the good work. Groetjes van zuster Sietje Den Haag. Luistert mee. Blessings. Amore boon principe kan de nagado. Amore boon say kan doe in alibi na din gado. Dus no psa adei sondro gado. Je mag tijd voor je vrienden maken. Je mag tijd maken om je hobby uit te oefenen. Kan die lop bal. Lek van Uno lop bal. Kan die lop basket. Tegenwoordig heb je padel. Na lek tennis. Maar als aan op een soort muur. Dus abal nee, go out. Ay, ik zie dat ding begint. Het begint een trend te worden. Maar iedereen heeft zijn of haar eigen manier om te ontspannen. En iedereen doet door de dag dingen voor zichzelf. Weet je, je doet wat je leuk vindt. Je doet wat je gezellig vindt. Maar vergeet niet om tijd door te brengen met God. No forget for biggie, no forget for Lisa Wortu. Je kunt gezellige dingen doen. Je kunt leuke dingen doen. Trouwens, de dag is van jou. Gadogi ade. Maar als roto na voor pot, gado tapa voor spresie. Daarom Matthäus 6, vers 33 zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En wat jij nodig hebt, zal ik je geven. Zijn levenssleutels, mensen. Ik deel dit soort dingen niet met u omdat ik religieus wil doen. Of omdat ik me verplicht voel. Nee, maar ik doe dit omdat het de waarheid is. En omdat de wereld een betere plek wordt. Of laat me het anders zeggen. Jouw wereld, jouw leven zal beter ervan afgaan als je God op de eerste plaats zet.

Goedemiddag allemaal. Leandro, bedankt voor de bemoediging. Blessings, bedankt voor uw song. Broeder van daarnet, machtige aanbiddingslied. Is je dat meteen? Je toch abraraki stappen ati fusing wan poku. En andere mensen hebben het bijzonder ervaren. Ze hebben het gevoeld.

Je moet niet onderschatten wat God op je hart zet. Sabi gado no kapot op mi atifusingi, want if mi singi na uitzending, gaat het mensen op een andere manier aanraken. Niet zoals het bij die broeder heeft gedaan. Want mijn stem is alleen om voor de heren te aanbidden, maar niet voor mensen oren. No na gado atiwang. Te me singi na tussen minanga gado. Te me singi ano tesmade. Nee, die gave is niet voor mij weggelegd. Geef me liever een uitzending. Geef me liever een podium. Mekans dom prikje abraan onderwerp. Maar zingen is niet mijn ding. Wanneer ik zing is het puur om God te aanbidden. Dus ik laat het zingen over aan andere mensen. Net zoals die broeder daarnet. Brada, ik bless this ma. Dus blijf in gehoorzaamheid. En laten we blijven doen wat we kunnen doen. De lijnen die staan in elk geval open. Dus u mag dat doen in de happy hours. En dat doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat je tot 2 uur in de gelegenheid bent om te getuigen en tot zegen te zijn live vanuit het station waar Christus centraal staat. Goedemiddag broeder Leandro, God zegen en een fijne week. Lots of blessings. Ja, goedemiddag Warsini.

De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. Goedemiddag, broeder Leandro. Godsrijkse zegen en genade met u en familie van Radio Shalom. Mijn boodschap luidt. Openbaring 4 vers 11. U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zij zijn geschapen. Amen. Graag dat lied Break Every Chain. Bestem voor alle luisteraars. Een fijne dag.

Goedemiddag, broeder. Mag ik een pokoe van Jimmy, man? Groetjes van uit Palate, Frans-Guyana. Blessie, bro. Ja, maar welkom erbij, bro. Blijf afgestemd. Na 2 uur krijg je pokoe. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Maar dan gaan we de pokoes afdraaien. Dus je blijft gewoon hangen via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. En na 2 uur krijg je alle aangevraagde songs. So keep it locked on and enjoy it. Missa Balat, die dat ik ooit naar Balate ben geweest. Maar jaren terug toen ik nog, we speelden nog U13, hoor. Toen speelde voor, hoe noem je, Dramayo. En ik kan me nog heel de man boren, gooi maar plek, want ik was al volgens mij 14 jaar of zo. Dan moest ik moest liegen dat ik 13 jaar was. Want we zouden tegen een paar Fransen spelen. Dat die de man konden, maar die mannen waren 2 maal groter dan mij. Ja, want wij waren, weet je, Surinamers over het algemeen zijn kort, hè, vergeleken met Fransen. Vergeleken met de Europeanen. En dit waren niet die Surinaamse Fransen, die is naar de witman. Er was een team van Saint-Laurent, die waren wel overwegend Surinamers. Maar het team van Balate waren overwegend blanken. En ze waren groter, maar een beetje 17 jaar. En dat was het U13 toen. Ik vergeet het, dat was toen nog Zeedorfveld, ja. Zeedorf, ja, helaas bestaat dat veld niet meer, joh. Helaas, een beetje taka beserie. Maar goed, het is de Happy Hours live op de radio. I say gay, I love you. Ik ben van 86, de man met de eindmiddag. Ik moet zeggen dat ik van 88 ben. Alleen dat ik nog kon deelnemen. En ik was toen ook kort, dus ik ben eerst 11 jaar. Whatever you facing. Goedemiddag, broeder Leandro. Blessings, groetjes van Fredo Marto. Ja, blessie. Welkom in de uitzending, brada. Mensen, blijven leunen en steunen op de heren. Je gaat je niet altijd prettig voelen. Je gaat je niet altijd gemotiveerd voelen. Soms gaat het echt lijken alsof je door een dal van diepe duisternis gaat. Het gaat lijken alsof next nego. Maar dat nou wat ik ga doen. Je moet juist daar weten dat de heren met je is. En dat hij je eruit zal halen. Dus no las ati, no las bribi. Once I you know, las in a

0: Het is 3 minuten voor 1:30. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen. Natuurlijk ook de groetjes richting de bejaardentehuizen, de gevangenissen. Al de mensen daar met omstandigheden. God doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Met andere woorden, God kan kijken je situatie. God kan kijken je probleem. Weet je, voor ons, ik vind, en te me praxera, het steekt me diep in mijn hart. Hè. Dat vooral me praxera man laat, jongen. Die man is gesprongen met zijn 2 kinderen, jongen. Weet je, mannen zijn over het algemeen, ze kunnen veel dragen. Deze tak wat man kon op een punt, dus dat want het werd te veel. En er zijn heel veel mensen die op dit punt zijn. U wilt het accepteren of niet? Isab, wij genieten van het leven. Jij doet je ding. En je staat er nauwelijks bij stil wat er om je heen gebeurt. Maar er zijn heel veel mensen die vechten met depressie. En het kan verschillende redenen zijn. Relatieproblemen. Het kan financiële problemen zijn. Ja, biepje in zorgo mijn naam. Moni zorgo ding. Je hebt niet, je verdient niet genoeg. Depching in een man bijsa depchie wani. Of je kan niet echt kopen wat je denkt dat je zou kopen voor ze. Weet je, en dat alles gaat in je koude kleren zitten. Weet je, je gaat onrustig naar bed. En eigenlijk word je verdrietiger van. Dus laten we blijven bidden, mensen. Laten we blijven vasthouden aan de Heere. Waar zie je niet die zegt amen en glorie, broeder Leandro. It's definitely gonna be alright. Dat is humble groetjes van de familie van gemeente Piniel met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Ik vraag dit lied aan van Roy Adinda. De Gado de Inapoto.
0: Oké.
1: Ik stem het voor iedereen.
0: Oké, duidelijk, brother. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, bedankt voor het bellen en geniet van je pogo straks.
1: Dag, broeder.
0: Abon, brother, blessie. We zijn beland op de bodem van het uur. Het is 1:30. Ja, nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Noah's mannen verjaart die dino. Geen enkele anniversaries vandaag. Laat het weten en vier het feest hier met ons. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Terwijl we genieten van Kenya Domini met Mekesani.

mensen in het verkeer. Welkom als u net erbij bent. En als je voor het eerst luistert. Aangenaam happy hours aan u voor te stellen. Live vanuit de FM 945. Mensen, we gaan weer beginnen met Shalom Easy Hours. Dat is het programma met de rustige songs tussen 9 en 11 uur. Dus vanaf Tamara, die mag Arki Shalom Easy Hours bakken. We zijn er trouwens eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. Met niets anders dan het evangelie. Het is jouw eigen gospelstation. Ramon Batu, die zegt goede.

Straks om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Gaan we naar de lijst met de aangevraagde songs. We beginnen met de bellers en dan gaan we naar de whatsappers. Dus u heeft nog een half uur om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen.

Google open mga ko wake up schedule open to mga Ami kismis rift tak wake up sakba. Helaas, helaas. De competities beginnen wel te starten. Dat zijn voor de voetballiefhebbers. Voorlopig moet ik wel, weet je, met heel veel zelfbeheersing kijken. Gisteren was ik naar een knockout gaan kijken. Migo Luku van toe Brada e play. En ik kon niet lang blijven, man. Ah, me Luku dan Migo, want dan... Je voeten begint je te jeuken. Yes, make sani. Blessigi alla brada nangasisa. Kom van Hes di Marto. Of Hes di Merto. Mensen, wees dankbaar als je gezond bent, als je fit bent. Onderschat het niet, mensen. Dus maak goed gebruik van jouw gezondheid, van je leven. De Bijbel zou zeggen, wees goede rentmeesters. Met andere woorden, benut het goed. Ga er zorgvuldig mee om. Daarom aan Bijbel en Tag, jij en ik, we zijn tempels van de Heilige Geest. Ons lichaam is kostbaar. Ons leven is kostbaar. Dus ga er zorgvuldig mee om. Het is 3 minuten over 2:30. Ja, goedemiddag. Welkom als je net erbij bent.

De lijnen die staan nog steeds open, dus u mag bellen of appen naar de studio. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Met andere woorden, soms heb je of soms je weet je verstand is iets dat dingen observeert, hè. En vaak genoeg, wanneer je iets ziet, dan is het logisch toch. Je ziet dat aan je sasande. Je verstand beaamt het. Maar bijvoorbeeld was Matei Gitak Luku. Tegwa doministratjes, je wan blauw kou dapet. Dat is don't tapa kou, im stel is rift netjes voor. Dat is don't tapet, dat is je taka kou vrij. Volgens jouw verstand, begin je al te zeggen van dit is niet logisch. Dus dan ga je naar de persoon beginnen te kijken die jou de informatie geeft. Dan heb je denk je, mama is boeiende idee, jongen. Mama is deze man wel goed wijs in zijn hoofd? Weet je, dan ga je naar de persoon kijken en dan, omdat je de persoon niet serieus neemt en omdat het bij jou ongelooflijk overkomt en niet logisch is, dan ga je ook niet de informatie en die instructies ga je ook niet volgen, toch? Want jij gaat ervan uit dat ding kan niet waar zijn. Ik ga onmogelijk een blauwe koe aantreffen. Laat staan een koe die vliegt. Dus je gaat het van je afslaan omdat je het niet gelooft. En zo is het vaak genoeg wanneer we de Bijbel lezen. En we lezen bepaalde dingen. Dan kunnen we het niet beamen. Omdat het je verstand te boven gaat. Het is niet te vatten. Maar als wanneer God iets zegt. Ook al kan je het niet vatten. Ook al kan je het niet begrijpen. En ook al kun je niet erachter staan. Het is wel een kwestie van geloof. Met andere woorden, wanneer God het zegt, ligt het aan jou nu. Om het te geloven of niet. Ook al vat je het niet. En ook al begrijp je het niet. En ook al is het volgens jouw verstand onmogelijk. Maar het feit dat God het zegt, daar ligt het aan jou nu om het te geloven. Met andere woorden, je gelooft iets dat je niet kan vatten. Je gelooft iets dat je niet kan beamen. Je gelooft iets dat jouw verstand nog niet kan verklaren. Je zit nu in een situatie van pijn, van verdriet. Je zit nu in een situatie waar je alleen maar nederlaag ervaart. En je moet geloven of je moet accepteren in een belofte die zegt het komt goed. Jouw verstand ziet niet dat het goed komt. En jouw verstand voelt niet prettig aan. Je ziet alles behalve goed. En dan nog accepteer je het feit dat het goed komt omdat God het heeft gezegd. Dat is geloven. Met andere woorden, je denkt niet dat het goed komt. En volgens jouw eigen beredenering, volgens jouw eigen berekening, gaat het juist niet maken. Want die hele logica leert jou dat je bergafwaarts gaat. Maar omdat God het heeft gezegd, geloof je dat je op zal gaan. Niet omdat je verstand het goedkeurt, maar omdat God het heeft gezegd. En dat is geloof. Dat staat in Hebreeën 11. Je accepteert het, ook al kan je het niet beamen. En ook al kan je het niet begrijpen. Maar het feit is, wanneer God het zegt, zal het geschieden. Want God is geen God die liegen zou. Te was mabotegi was aan, je hebt reden voor twijfel. Je hebt reden om na te denken. En een berekening te maken van boy. Maar if God het takje enough twijfel. Groetjes van Jeremiah en Yeshua de Lobby. We willen graag een pokoe aanvragen van Isaiah de Lobby. Sweetie Salvo. Ja, goedemiddag. Welkom in de happy hours.

Dus mina sap if na espressa na mai se duere. Om mij ax milia ote ogo playball. Ik ga je bellen bro. Hoor die telefoon tot standby. Wees na traja rimi belli, maar hoor die telefoon tot standby. Goedemiddag allemaal. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. 2 Korinthe 4, vers 8 tot 9. Buang, ik wil even bij deze Bijbeltekst stilstaan. Want de Bijbel zegt hier dat je geen problemen zal hebben. Dus massa denkt dat omdat je die massa radij nou een probleem is on Bijbels. Dus massa denkt dat alles aan ook go boom, alles aan ook go lek van jouw omdat je ebripi massa is on Bijbels. Want een Bijbel heeft tegen ja, wij worden van alle kanten bestookt. Met andere woorden, je wordt van alle kanten aangevallen. Maar we zitten niet in het nauw, omdat God met ons is, ook al worden we aangevallen. Het gaat verder, we krijgen veel moeilijkheden te verduren. Zie je, we krijgen veel moeilijkheden te verduren. Maar worden niet wanhopig, omdat u sapta gado e du wondru. En hij doet alle dingen medewerken ten goede. Voor zij die op hem vertrouwen. Met andere woorden, God gaat zijn kinderen altijd uit elke situatie halen. Dus ook al kom je in situaties terecht, je abba zekerheid dat God op voor je uiting. Dat na sabribi in God uit doen aan jou. Dan gaat het verder. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Dus ook al worden we vervolgd, God uit doen aan jou. En dan ken je die tekst in Romeinen toch, waar de Bijbel zegt, als God met me is, kan niemand tegen me zijn. Dat maakt het niet uit als de duivel voor me staat. Het maakt niet uit wie voor me staat. Maar in tranga moro gado fos iman nak mitrowe. Wana gado elukumi. Dus if you want nak mitrowe, im naka wan trowe sa elukumi. En ik bedoel van wie sterker dan dat? Wie is sterker dan dat? En afasan dat mine vele. Mine vele omdat mitranga. Maar mine vele omdat mi saptak awan sa knap nang baka na moro tanga wang. You na mitanga. Rafshanko Bosingi. En die tekst sluit af met wij worden neergeslagen. Met andere woorden, je kunt soms aangevallen worden. Soms kun je een zodanige slag krijgen dat je plat bent. Maar dat zegt de Bijbel, maar we staan telkens weer op. Dus P denkt dat je nacht me out. Dan gaan we op een baka. En je snapt naar boksen toch? Boksen word je soms, je krijgt soms een kofu dat je mij nacht me out. Maar zolang hij op of voor tien teri, dat apply nog bijten. Afetien nog bijten. Dus wie is in dat met tien lees oud, dan met op 11 lees bakka. Fos aan schei uit. En dat is de God die we dienen, mensen. Dus blijf op de Heere vertrouwen. Wie is aan kon tapi passie in wie niet ba. Patrick Treu zou zingen, Mino Malassi. Ja, goedemiddag. Welkom in de happy hour. Dit is Samuel Middags met In My Father's House.

is 18 minuten voor 2. Yeah, yeah. Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8 vers 31. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meekijkt of luistert. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Yes, enjoy the station with the right inspiration. Nothing but gospel on the station. I'm a servant and a son. En terwijl u geniet van de muziek, mag u bellen of appen. Ja, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Right here, en je poko's gaan vragen. Right here, right here. Het is natuurlijk de maandagmiddag van 27 juli 2026. Blessings, zoals lobby Jezus de true en I libi. Blessings. Ja, man, Prins Austin. Helemaal waar. Dat is de boodschap die we delen. Dat is de getuigenis die we afleggen hier via deze zender. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hoort u ons? Hallo. Ja, ja, hallo. Ja. Mama Corneli, bonka telefoon. Mama Corneli, u was dik in de uitzending hoor.

0: Wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Johannes 14 vers 1. Ik zei het verleden al, de duivel kan jou niet stoten. Hij heeft die kracht niet. De duivel kan niet eens in je buurt komen. Anoman vast u, omdat je bedekt bent onder het kostbare bloed van Jezus. Maar hij kan je wel intimideren. Hij kan je wel misleiden. Hij kan je wel ophitsen. En als, zolang hij dat kan doen, dan moet je op je hoede zijn. Want dan kan hij je op andere gedachten brengen. Goeiedag met de studio.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, ik
0: vroeg. Je legt niet in mijn jessie zo net.
1: Nee, het ging toen plotseling. Ik weet niet wat er was gebeurd hoor.
0: Oh, je was wel in de uitzending. Maar goed, welkom erbij.
1: Oh, ik heb het weer opnieuw gebeld. Dus vandaar. Maar ik groet bij ieder die luistert. En naar aanleiding van het team te zeggen. I want to say, wie neer laat die artiest? Wie neer laat die artiest? Wie neer laat die artiest nooit morgen? Een fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: Okay.
0: Ja hoor, blessings.
1: Okay.
0: Ja, doei, doei.
1: Doei.
0: Goedemiddag broeder Lea, kunt u wonders schoon afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Het team van Topsport meldt zich aan. De groetjes terug vanuit de studio hier. Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in mij is. Als jullie mij iets vragen in mijn naam, zal ik het doen. Johannes 14, vers 13 tot 14. Weet je wat ik leuk vind van Gods woord? Weet je wat mij goed doet? Weet je, Gods woord, het geeft je kracht. Met woorden hè, kun je iemand een visie geven. Met woorden kun je iemand hoop geven. Met woorden kun je iemand motiveren. Je kunt nieuw leven inspreken iemand. Dat is wat woorden doen. Woorden kun je gewoon je kunt iemand oprichten. Ja, met woorden kun je opbouwen, maar je kunt ook afbreken. Je kunt leven uitspreken, maar je kunt ook dood uitspreken. Weet je, en het woord van God, het geeft richting. Het geeft kracht, het motiveert. Het geeft hoop. Het woord van God, die geeft je visie. Het laat je dingen zien en het geeft een bepaalde ervaring en een bepaalde kracht en inspiratie die je nergens anders vindt. Integendeel, in de wereld maken we soms dingen mee. We horen dingen die ons neerhalen. Die ons kapot maken. Die ons radeloos maken. Die ons onzeker maken. Aladisan dat we shit op grondapu. Weet je, en het is alsof het alleen maar erger en erger wordt. Maar het moment dat je je richt op Gods woord, je luistert naar Gods woord, je leest Gods woord, dan word je gesterkt van binnen. Je krijgt hoop die je nergens anders vindt. Je krijgt geloof die je nergens anders vindt. Omdat het woord van God, het is levend en krachtig. En het moment dat je eruit put, het moment dat je eruit eet, word je van binnen ander mens. En je bent zoals je denkt. Daarom roept de Bijbel ons op om ons denken te laten vernieuwen op basis van het woord. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sandro.
0: Ja.
2: Gaan we weer met je.
0: Welkom in de uitzending.
2: Hoe gaat het met broeder Leandro? Alles goed, broeder?
0: We doen ons best.
2: Oké. Ik wil hele middag de groeten.
0: Mm-hmm.
2: En mijn gemeenteleden groeten Staskerk. En niet te vergeten, de Anitri-familie wens ik alvast een gezegende augustusmaand. En ik geniet van Shalom, ik blijf luisteren. En wil een plaatje aanvragen van Duta Wachana. Maakt niet uit hoor.
0: Een lied van?
2: Duta Wachana.
0: Hebben ze liederen hier?
2: Ja, ik heb op Shalom TV gezien toch.
0: Broek, oh, nou, TV nou, een trafdeel in bakken. Maar ga kijken wat we hebben in ons systeem hier. En noteer ik hem.
2: is goed, brada.
0: Oké.
2: Abong. En ik groet u nogmaals. Ieder, de hele Shalom familie, ligt er groet aan met de boel nog. En aan Jezus.
0: Amen. Bless you, bro. Yes. Doei, doei.
2: Doei.
0: De lijnen die staan tot 2 uur open, mensen. U mag dus bellen of appen naar de studio. En het is radio waar we elkaar bemoedigen. Ik zou het nooit kunnen volhouden zonder het woord van God. Trouwens, het is het woord van God die mij steeds weer elke dag nieuwe kracht geeft. Die me steeds weer nieuw geloof geeft. Waar ik denk dat ik op ben. Waar ik denk dat ik op wil geven. Waar ik denk dat ik niet meer kan of niet meer wil. Dat woord toevoegde, hij leidt je. Het woord van God is als een goede kameraad. Die je motiveert en die je weer de moed inspreekt. Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar losnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Hebreeën 4 vers 12. Ja, het staat in Hebreeën 4 vers 12. Dus je mag hem zelf gaan opzoeken en lezen. Wanneer ik de Bijbel op de eerste plaats lees, doe ik het eerst voor mezelf. Hè. Want ik heb behoefte eraan. En daarnaast, wanneer ik mensen bemoedig, moet ik ervoor zorgen dat het in lijn staat met de Bijbel. Daarom haal ik vaak Bijbelteksten aan. Om te bevestigen dat niet ik spreek, maar dat de Bijbel spreekt. Maar op de eerste plaats lees ik de Bijbel voor mezelf. Want mi abin van Oudu. Ik moet mijn geloof ook verfrissen en opbouwen. Ik moet mijn relatie met God ook onderhouden. Dus tapa voor spresie. Me lees de Bijbel voor me prikje in. Het heeft geen zin om de Bijbel te preken, maar niet te lezen zelf. Het kan, hè. Je kan de Bijbel prediken zonder dat jij het leest. Met andere woorden, je leest met andere mensen de les voor. Maar jij zelf stoort je niet eraan. Je past het niet toe. Dat mina lekwa mansa de inwa wedstrijd. Dat me mek alama wini. Maar misreve lasi. Me tegi alama fa dem skopa bal. Maar ta bal kon ama mine sap skopu. Dat ben ik als een... Hoe zit het? Wat is die spreek? Wat is het spreekwoord weer? De beste stuurlui staat aan wal. We hebben het gezien afgelopen week. Toch? Iedereen was meteen deskundige. Iedereen wist meteen wie wat is. Maar laten ze eens een wedstrijd van 90 minuten spelen. Volgens mij ga je in 10 minuten op zo'n tempo kunnen rennen. Last dan om instructies te geven. Vooral als je nooit op zo'n niveau hebt gespeeld. Wij vooral Surinamers. We zijn nu pas in dat hele prof ding. Dus eigenlijk moeten we leren. We moeten observeren en kijken. En minder doen alsof we alles weten. Maar ja, tegenwoordig op social media, jongen. Professor Lai. Profeet Lai. Wees op je moeder, hoede mensen. Blijf toetsen. Zorg je ervoor dat je je eigen relatie met God hebt. Het is 2:07. Zometeen om twee uur gaan we dit gedeelte afsluiten. Dat wil dus zeggen dat we eruit gaan met het interactief gedeelte. En dan gaan we dus om 2 uur verder met de aangevraagde songs. Voor nu mag je nog bellen of appen. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries.

En geniet van de uitzending. Duf, de beterschap toegewenst voor Guillermo Sojo. Ai, ai, gisteren heeft hij een beenfractuur opgelopen. En we hebben het live gezien. Jammer voor Melakai, denk je, Chara, boy, ik wil ook een bal en hij maakt zoiets mee. Maar ja, men zegt een ongeluk schuilt in een klein hoekje, dus we willen beterschap toewensen namens hele kanjers. Richting Guillermo Sojo, a.k.a. Booby. Beterschap, brada. En spoedig herstel toegewenst. Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden. Want ze komen terug om je te verscheuren. En gooi geen parels voor de zwijnen. Want ze

Dus u heeft nog 5 minuten om uw bijdrage te leveren. Op uw manier radio met ons te maken. We groeten de mensen die meekijken via TikTok. Welkom als u voor het eerst meekijkt. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

0: Ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw en de weg erheen is smal. Weinig mensen vinden hem. Matthäus 7 vers 13 tot 14. Blessings en lobby. Ja, bedankt voor je bijdrage, Cindy. Blij dat je er bent vandaag, nog zo'n beetje Belgwa in zee. Dan moet ik, meneer de directeur, kunt u Cindy even voor een uurtje vrijstelling geven? Want ze heeft geestelijk werk om te verrichten. Wel groeten, Eetjen. Wap, wap. De blessings richting Gersvleit, want Pamoestraat is afgestemd. Eetjen zei, doe naar Pamoestraat. De groetjes daar en natuurlijk, ja, doen we samen de happy hours op de radio. Mensen, we gaan zo meteen eruit. Zo meteen is het 2 uur. Ik denk terug aan vroeger, hè. Gersvleit. En zo de man bij Kosabi, want Telo Bal. En dan had je verschillende, groepen. TIBA groep voor 5, die is precies E-Astrati dat op 5, man. Je hebt een team voor 3, want soms gingen we met een groep, toch? Dan kijken hoe je beschikbaar is, want aan alle die mannen. Soms heb je 2 mannen, soms heb je 3 mannen, soms heb je 4 mannen, 5 mannen. Dat is toch op 2 mannen, mo. Dan denk ik, hey, 2 man, oh, daar kunnen we naar de Tonystraat. Want daar zijn er 2 buurjongens. Toen op 3 man voor man, dan denk ik, hey, dat we op Pamoestraat. Daar had je 3 tot 4 mannen. Daar had je die blokkie thee, daar had je CC en vele anderen daar. En als je echt een grote groep had, daardoor gingen we naar hoogbouw. En zo heb je dus verschillende blokken waar we aan het voetballen waren. Uiteindelijk was het straat tegen straat. Ja, soms altijd even leuk om terug te denken van waar je komt. Dat hij mij ook de pjes nu, dan zit ik de pjes nu, jong. Ze lopen nauwelijks door de straten. Na mijn zin de pjes met alle bakken. Dan gaan jullie buiten spelen, gaan jullie een beetje fietsen. Maar de hele tijd willen ze binnen zitten. Ja, dit doen we aan de tablet, maar bij ons weten ze hebben maar een uurtje. Soms kan het een anderhalf uurtje, weekend mag het een beetje langer. Maar daarna buiten spelen, door zee. Fossi mijn mabetij mijn in zee. Tide we zijn de pjes wat door zee. Uno hier di ubeda dorosi, hier di ubeda strati. Tide hier di depchin dein osso. Mensen, we gaan zo meteen eruit. Over dorosi gesproken, we moeten eruit, mensen. De tijd zit erop, dat wil dus zeggen dat we dit gedeelte gaan afsluiten. Maar de pokus nemen over. Dus je blijft goed hangen, want om 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de aangevraagde songs. Ik ben Leandro Martos Uvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jullie bijdrage en jullie aanwezigheid. Geniet van de pokoes. Om 2 uur worden ze geprogrammeerd. Dus enjoy the gospel songs on the radio. Voor mij is het altijd een grote eer en voorrecht om je te dienen. Om radio te maken namens de koning der koningen en de heer der heerscharen. Ik ben Leandro Martos Uvigno. Tot zover deze aflevering. Morgen zijn we er weer. Same time, same place. Ja, groetjes aan familie Strok. En natuurlijk ook Sege. Big up bro. Ik hoop dat u bent bemoedigd. Ik hoop dat u bent gezegend. Voor mij was het sowieso een eer en een zegen. Want de Heilige Geest was in ons midden. En ik ben ook door hem bediend. Net zoals u dat hebt ervaren. Maar goed, we gaan eruit. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Boy, mi ma clara oso. Mala sa obo preis. Pero sabi chat ko smala? Ami suku kwalitei toh.
3: Hey, broer. No stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
2: Huh?
3: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati?
3: Ferfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu meretog. En een verfi disi, GU, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naf you.
6: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a skidisi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi enkaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Number one gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteria e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e khoboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. If you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kandresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Zwingen? Zwingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Navio.
8: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
9: Mipot mi radio na shalom. Mip begunung unog prefur pure dape. No sana a problem.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

I'm the ruler. And you're forever, forever mine.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Happy Kids, met de vertelling van deze week gaan we terug in de tijd, in Paramaribo. Het is een waar gebeurd verhaal. Dit verhaal speelde zich af in de tijd toen de zendelingen hier kwamen vanuit Duitsland. Een land dat ligt naast Nederland. Er kwamen zendelingen naar Suriname om de mensen hier te vertellen over Jezus Christus. Zendelingen zijn dus mensen die speciaal uitgaan om te vertellen over Jezus Christus. Je kan zendeling zijn in eigen land, maar je kan ook je eigen land verlaten, weggaan uit je land, om in een onbekend land dit te doen. De zendelingen die vanuit Duitsland hier in Suriname kwamen, zijn dan ook bekend als de mensen van de evangelische broedergemeente. Ze vertelden niet alleen over Jezus Christus, maar bouwden ook kerken en scholen. Mooie kerken zijn het hoor. Misschien kan je mama of papa vragen om je deze mooie kerken te laten zien. Of misschien zit je ook op een EBG-school. Nou? Dat zou ik zelf heel leuk vinden. Nog mooier is het als je ook een kerk naast je school hebt. En in die kerken zongen de mensen mooie kerkliederen. Maar nu ook hoor. Zo ken ik de Sarongkerk, de Russevredekerk, de Wanka-kerk, de Noordstadskerk, Grote Stadskerk, noem maar op. Maar ook in de districten heb je ze ook hoor. Mooie, grote, hoge, houten gebouwen. Maar heb ik iets? Wacht even, ik hoor iemand zingen.

Hoe heb ik het? Het is toch mooi? Die zuster, die zag ik net in de verte, maar ze liep langs en ik hoorde haar zingen. Hopelijk loopt die zuster morgen weer even langs, hè? Heb ik het? Dan kunnen we weer luisteren. Laten we dat hopen. Maar zullen we bidden voordat we verder gaan aan de vertelling? Vader in de hemel, dank u wel voor alle happy kids die op dit moment naar de radio luisteren. Niet alleen de happy kids, maar ook alle luisteraars. Zeg ons allen vandaag ook weer, Vader. Help ons vandaag ook weer met alles waarmee we vandaag bezig zullen zijn. En dat wij, uw Vader, hiermee blij zullen maken. Amen. Happy kids, de vertelling van vandaag begint bij de voorzaal van een zendeling, in het huis van de zendeling. Daar zat de vrouw van de zendeling een mooi kleed aan het maken, met naald en mooi gekleurde garen. Borduren noem men dat. Naast haar stond het meisje van de mevrouw, een dienstmeisje. Een dienstmeisje is een jonge mevrouw die werkt voor iemand die hulp nodig heeft in het huis. Ze helpt met koken of kleren wassen, maar soms let ze ook op de kinderen. Dienstmeisjes noemen we tegenwoordig hulp in de huishouding. Of interieurverzorgers, of ze op de kinderen zal letten, dan heet ze dan de kinderoppas. Wel, vandaag heb ik iets, heeft het dienstmeisje een tori welke ze aan mevrouw wil vertellen. Mevrouw, zei het dienstmeisje tegen haar, u houdt toch van ondeugende en stoute kinderen? Kent u die kleine doffie, die doffie van Bertha? Wie zegt mevrouw? Kleine doffie van Bertha? Doffie? Ja, mevrouw, doffie van Bertha. Oh, oké. Hij is 9 jaar, maar hij is zo ondeugend dat iedereen in Paramaribo hem kent. Hij is populair, hè? Nee, mevrouw, hij is berucht. Zo noem je iemand die bekend is in het slecht doen. Hij kan vreselijk liegen, slechte dingen zeggen, vuile taal uitschreeuwen en vechten. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Niemand wil met hem spelen. Hij springt hier en daar, hij rent van links naar rechts. Boy, mevrouw, als je naar hem kijkt, word je draaierig. Naar school? Naar school gaan, mevrouw? Dat gaat hij ook niet. Geen schoolmeester wil hem daar hebben. Mevrouw keek het dienstmeisje ernstig aan en zei, als dat zo is, dan wil ik dat ventje wel leren kennen. Zo'n jongen mogen we niet laten rondlopen, toch? We moeten hem helpen. Maar het dienstmeisje zei, mevrouw, liever gaat u niet hoor. Want zijn moeder, ik zeg u, mevrouw is zo slecht dat u haar nooit meer zal willen bezoeken. Toen zei mevrouw, zou die jongen bij me kunnen brengen? Dan kan ik hem tenminste zien. Misschien kan ik iets voor hem doen. Het dienstmeisje schudde haar hoofd en liep uit de kamer. Ai boy, hoe kan mevrouw zoiets doen? Wel, ik heb haar gewaarschuwd, ik heb haar gezegd. Als er problemen komen, moet ze het zelf maar weten. Zo sprak ze heel zachtjes tegen haarzelf, heb ik iets. Weet u, zo mopperend. Maar mevrouw had het gehoord, hoor. Maar ze kon haar niet zo goed verstaan. Zing je wat muziek? Vroeg mevrouw luid tegen het dienstmeisje. Nee, mevrouw, ik zing een liedje. Oké, zei mevrouw. Ik ben blij wanneer je vrolijk bent. Ja, mevrouw, antwoordde muziek terug. De vrouw van de zendeling is echt benieuwd naar de kleine doffie. Weet jullie, happy kids? In de Bijbel komt er een vers voor. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef u de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover ging het lied ook aan het begin van de vertelling, Happy Kids. Ja, en ook aan het eind zullen we daar ook nog naar luisteren.
happy kids. In de Bijbel lezen we ook dat de Heere Jezus mensen hielp. Zo hielp Jezus bij het feest om meer wijn te maken. Dat was het eerste wonder, happy kids, dat Jezus op aarde deed. Jezus maakte mensen weer beter. Zelf doden kon hij weer tot leven roepen. Maar ken u het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Die hielp ook de man die door rovers aangevallen was. Die man was zodanig geslagen door rovers dat hij niet verder kon. En de barmhartige Samaritaan, die had medelijden met hem. En bracht hem naar een herberg daar waar de Samaritaan de man achterliet en hij betaalde zelf voor het verzorgen van die man. En hij zei aan de mensen van de herberg dat als ze meer geld nodig hadden, dat hij terug zou komen om dat te betalen. Misschien wordt deze vrouw van de zendeling als een barmhartige Samaritane. Happy kids? Laten we dat hopen. We hebben dus gehoord dat de vrouw van de zendeling haar dienstmeisje had gevraagd om toffee voor haar te brengen. Zal het dienstmeisje dat ook doen, happy kids? Luister dan morgen weer en vertel aan de vriendjes en vriendinnen om ook mee te luisteren. En vergeet jullie niet, dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Laten we luisteren naar morgen, naar het vervolg van het verhaal. Bye bye, happy kids.

0: Pues mi aclara oso. Mala san opo preis. Pues sabe chet kos nara? A me suku kualite y to.
1: Hey, brur. No stress you a day. Y no yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
0: Huh?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merek to. En a ferfi disi. Di you na fordelak tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. Amen. En bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Amen, broeders en zusters, met dit mooi gebed heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma Come Out of Babylon and Flee. Sprint to Mount Zion, no time to lose, niet dralen, no hesitate. Vandaag, broeders en zusters, vanavond gaan we praten over Jesus, the all-important one. Jesus, the all-important one. En wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. That's our main duty. Nothing more, nothing less. We represent Christ on earth. Geen mens, geen pastor, geen apostel. Maar we represent Christ on earth. Wij willen zichtbare hulp hebben. Een mens in de plaats van Jezus. Een pastor in de plaats van Jezus. Een foto in de plaats van Jezus. Een systeem in de plaats van Jezus. Het gaat niet werken, broers en zusters. In de long run komen in problemen. Het is Jezus en Jezus alleen. Jezus en Jezus alleen. We zullen een paar teksten lezen. Psalm, die bekende tekst die wij kennen door en door. Het is Jezus en Jezus alleen. Niet het woord van de mens. Iedereen komt met zijn woorden, zijn preek, allerlei toestanden. En deze woorden zonder een tekst, zonder Bijbelse dekking, moeten we niet naar deze dingen luisteren, overboord gooien. We luisteren gewoon, die dingen bouwen ons geloof niet op. Het brengt ons in verwarring. Wij hebben nodig de waarheid. Gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid is Jezus. En de waarheid zal u vrijmaken, dat is Jezus. Geen mens kan u genezen, kan u vrijmaken. Geen apostel, geen pastor, niemand. Ze doen zich voor als Jezus, maar ze zijn geen Jezus. Bij mij zeggen, er zullen valse christenen komen. Christenen komen. Deze mensen, ze zijn bang om zeg maar te gaan naar Azië met het evangelie. Laat staan aan het kruis te gaan. Als je wil doen als Jezus, begin naar het kruis te gaan. Laat ze je stenigen. Laat ze je ophangen. Het is Jezus die voor ons zonde gestorven heeft. En bouwt uw geloof op Jezus. Bouwt uw geloof in Gods woord. Bouwt uw geloof op Jezus. Altijd moet u Jezus aanroepen. Vandaag roept u een mens aan. Morgen is hij niet meer. Dan moet u gaan zoeken naar een andere mens. Die is er niet meer. Dan zoeken we naar een andere mens. Maar Jezus is altijd daar. Altijd daar. Altijd. Vooral in moeilijke tijden. Het is Jezus. Wanneer dingen goed gaan, wil iedereen lijden. Maar wanneer de dingen rof begint te worden, hard zwaar, dan je ziet niemand. En dan bent u teleurgesteld en je gaat de gemeente verlaten. Misschien heb je gelijk. Maar we moeten leren op Jezus te gaan vertrouwen. Is een proces. Dat komt door de Bijbel te lezen. Door de Bijbel te lezen, dag en nacht. God dienen is dag en nacht. Is onze hele leven. We are chosen people. Dat betekent we zijn apart gezet. Apart zijn we gezet. We kunnen niet alle overal gaan. We kunnen niet onze tijd verspillen aan waardeloze dingen. Dingen die geen inhoud hebben.

Toen je al die prijzen maakt, ze mogen het doen. Maar in de long run gaat men een dure prijs betalen. In Psalm, we zullen lezen daar wie wij zijn. Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. Niet een mens, niet een kerk, niet een pastor. Maar tegenwoordig, we hebben meer geloof in een pastor. Mijn geestelijke vader, mijn pastor, mijn koffering, mijn pastor. Er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Maar één koffering. Iedereen heeft koffie nodig. Zelfs je pastor heeft ook koffering nodig. Zelfs je apostel heeft ook koffering nodig. En er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Die zondigt niet. De Heilige Geest, alle wijsheid daar. Die kan je vertrouwen. Elk moment, elk uur van de dag. 'S Avonds, je kan op die koffering rekenen. Overal waar je bent. Je pastor is beperkt. Je apostel is beperkt. Beperkt, beperkt, beperkt. Maar de Heilige Geest niet. Onbeperkt. Omnipresent. David, die mannen God. Die mannen die God heeft gebruikt. Weken dat al te goed. Het was Jezus. En Jezus alleen. Hier zegt een bekende tekst. We gaan hier alles lezen. Men kent Gods woord. Men leest over Gods woord. Maar doen wij Gods woord wel? De Bijbel legt de nadruk op horen en doen. Horen en doen. Iedereen praat over God. Iedereen bidt. Iedereen praat over God. God, maar hoeveel doen Gods wil? Hoeveel gehoorzaam God? Dat is de vraag. Dus Gods woord kennen is niet genoeg. Het doen, daders moeten we zijn. Psalm 1 vers 1 zegt, welzalig de man. Zalig betekent blessie. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Een goddeloos iemand is iemand die God kent, maar hij leeft niet naar Gods standaard. Want iedereen praat over God, toch? Hey, of God is in zijn mond. Maar hij leeft niet naar Gods standaard. Hij leeft. Je kan zeggen, hij is een woorder der woord. Dus je kan zeggen, zonder God, je moet alles geven om God. Alles geven, 100%. Dan bent u wel in Gods oog. Het is niet hoeveel wij geven aan God, maar hoeveel God van ons heeft gevraagd. Big different. Niet hoeveel u geeft. Wat heeft God aan u gevraagd? Dat moet u geven. Als God u 10 vraagt, geef geen 5. You are in big trouble. Daar gaat het om. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Betekent raden buiten Gods woord. Doen als mensen die God niet kennen. En natuurlijk is het een probleem. Want dit soort mensen ga je verkeerde adviezen geven. Zeker weten. En soms komen met mooie woorden soms. En in de long run worden we belazerd. Jaren worden we belazerd. Ze leiden ons verkeerd. Verkeerd adviezen. Verkeerd. Raad der goddelozen kan ook betekenen doen als hun, doen als de wereld. Als ik bepaalde advertentie lees, christelijke advertentie en zo, je ziet bijna geen verschil. Verandering betekent verandering. Als we zeggen, mensen moeten zich bekeren, veranderen. Maar waar is de verandering? Iemand leeft een bepaalde levensstijl. Hij doet A, hij doet B, hij doet C. Jij komt bij die man, zegt je moet je bekeren. Maar jij doet ook A, B en C. Die man gaat niet komen, want hij ziet geen verandering. Hij wil weten over welke verandering heeft hij wat. Gaat hij je misschien vragen? Hij gaat niet tot bekering komen. Men wil zien naar die verandering. Dan komt men tot bekering. Dus als wij doen als de wereld. Je hebt iets, je hebt een concert, noem maar op. Alles lijkt op de wereld. Inloop. A. Start. B. Kaarten. In het begin komt zo'n kaart, later duurder. Precies als de wereld. Hoe verwachten wij dat de wereld tot bekering zullen komen? Wij gaan een dure prijs betalen. We blijven het zeggen. Het evangelie, men de metika evangelie voor zelfverrijking, in make money, in belastersma, met heel wat concerten, met heel wat campagne. Het gaat alles om geld, niet om Jezus. Geld is op de voorgrond en dat is een kwalijke zaak. Stoppen jullie ermee. Jezus is gestorven voor ons. Hij heeft niets gevraagd aan ons om te betalen. Integendeel heeft hij voor ons betaald. En wij kunnen Jezus niet nemen. Misbruiken om rijk te gaan worden. Mensen mess with Jesus. Mensen hebben
Mensen, men mag.

0: God, Masambi, Smart Garo. Ze kwamen in grote problemen. De Titanic, die bouwer of de Titanic. In plaats dat hij God gaat danken dat ik een zo'n schip heeft gemaakt. Zei die man, even God can sink the ship. De ship zinkt. Andere mensen hebben gezegd, ik geloof niet in Jezus. Anderen zeggen, onze band, onze muziekband is populairder dan Jezus. Al deze mensen kwamen in grote problemen. Grote problemen. Neem, kom niet aan de eer van Jezus. Wij zeggen, we doen dingen, alles gaat goed, mooi. God is een God van genade en liefde. Hij geeft ons tijd, net als Isabel. Hij geeft ons tijd. Maar wanneer het tijd is, dan is het klaar dat je kan roepen. Je kan slaan. Net als de dag van Noach. Je kan roepen, je kan slaan. Maak open. Nee, too late. Esau, too late. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen die weten bliksemschoed. Maar ze gaan door. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen. Welzalig de man, de vrouw ook, die niet staat op de weg der zondaars, not zit in de kring der spotten. Zitten betekenen met hun akkoord gaan. Het hoeft niet te gaan zitten. Je kan staan en praten zitten. Als je eens bent, we vormen iets. Ik ben met je mee. We vormen iets. Vers 2 zegt, maar aan des Heren woord zijn welgevallen heeft om Lopgado, moet van Gods woord houden. Een man in Nikeri, voordat die man die soepje drinkt, die man zoen die fles eerst aan mijn bossa batara, dan mij drinken soepje naar Nikeri. Ik heb in Nikeri gewoond, aan mijn loba soepje, aan mijn baas soepje, aan mijn opa soepje ook toe, aan mijn bossa batara, eerst zoenen, dan drink hij zo aan mijn loba soepje. Aman Taina shopping. Zo wij ook. Wat zouden wij niet moeten doen aan Gods woord? Maar aan des Heren woord welgevallen heeft. Het moet een lust zijn. Het moet een drang zijn om naar Gods woord te gaan. Om Gods woord te lezen. En diens wet. De wet is de Bijbel, de woord van God. De wetten van Mozes, de wet. Overpeins bij dag en bij nacht. Over en weer, over en over. Net als je examen gaat maken, je leest, je gaat weer lezen. Je leest, over en weer checken. En zo, overpeinzen. Je hebt het al gelezen, je gaat checken. Heb ik goed gelezen? Ja. Vers 3, want hij is als een boom geplant aan water. Tot hier voorlopig. Die broer en zuster, wie wij zijn, wat moeten wij doen? Jesus, the all-important one. En wij gaan straks nog een bepaald paar teksten lezen in Ezekiel. Daar zien wij dat rivier. En de betekenis en wat wij moeten doen. Jezus is niet meer op aarde. Wij zijn nu aan de beurt en wij moeten geen potje maken van het evangelie, als wat nu aan het gebeuren is. Het evangelie verliest zijn kracht. En vele mensen hebben weinig meer geloof in het evangelie. Vele van ons, we geven het evangelie schande. En we horen soms, je hoort van organisatie, dit organisatie. Maar waar zijn ze? Wat is het doel van organisatie? Bepaalde organisatie. Ik kan zeggen, het is een papieren tijger. Wanneer iemand iets doet in een organisatie, men praat vaak, zo'n organisatie heeft dat gedaan. Als het goed gaat met mijn broer, zal het ook goed gaan met mij. Als het goed gaat met een kind, zal die moeder blij zijn. Een kind gaat dingen doen, die moeder kan ziek worden. Die moeder kan niet zien dat haar kind zo lijdt. De kind is in de gevangenis, die moeder voelt zich niet goed. Zo gaat het ook. Wanneer je moeite maakt, aan de ene kant maak je moeite. En aan de andere kant heb je grappenmakers die het evangelie te schande zetten. Dat is een kwalijke zaak. En er zijn dit soort mensen die komen proclameren. Dit jaar is dat. Ik zeg altijd, doe geen valse proclamatie. we moeten weten, is alleen maar mensen belasteren. Men moet nu een keertje ophouden met dit soort proclamatie. Kijk wat gebeurt in het land, in de wereld. Men heeft wat dingen geproclameerd. Dat zijn valse proclamaties. De Bijbel zegt nadrukkelijk. Kijk, de Bijbel nadrukkelijk. Daarom moeten wij houden aan de Bijbel. Wij proclameren om mensen zoet te houden. En zijn kwalijke zaken moeten we niet mee ophouden. Pastor, die man zei proclameer. Moeten we nu een keertje ophouden. Zeg die mensen de waarheid. Als men zegt, als veiligheidsmannen zeggen, het is veilig in het land. Mensen gaan met hun kostbare dingen op straat lopen en ze worden beroofd. En zo zijn wij. Het is tijd om te bidden. Het is de tijd van heiliging. Dat is de tijd waarin wij nu leven. De gemeente zit vol met zonde. Vol met zonde. De gemeente zit vol met leugen. Vol met oplichter. Dat is de gemeente van nu. Je kan zeggen, blessie, mooie gemeente. Mooie dat. Mooie auto wordt geparkeerd. Maar nee. God kan je echt doorbreken. God kan je doorbreken. We hebben gezegd, teken als tekenen zullen tegen de gelovigen volgen. Not the other way round. Maar we rennen achter tekenen. We rennen achter tekenen. Jezus zegt, ga. Ga. We moeten gaan. Jezus ging langs. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Allen. Want vaak, ziekte komt soms vaak door demonen. Het komt door ook je levensstijl wat je eet. Maar demonen is ook daar die ziekte kan veroorzaken. Tijdens COVID, waar waren al die geweldige mannen gods? Gemeenten waren gesloten. Dit. Legen op gevangenissen. Wanneer iets goed gaat, wil iedereen lijden. Men komt als grote mannen gods. Dat ding is rustig mooi. Maar wanneer er strijd is, zie je ze niet. Dus als het ware, dit soort mensen, je hebt de schapen in de steen gelaten. We hebben leiders nodig die zich moeten tonen in tijden van hardship, in moeilijke dagen, in moeilijke situatie. Dan hebben we leiders nodig, dan moeten ze komen. Een vrouw heeft een man nodig wanneer ze het moeilijk heeft. Die kinderen hebben een man nodig, een vader nodig. Wanneer ze het moeilijk hebben, geen eten, geen drinken of noem maar op. Dan moet de vader zich tonen, ik ben de vader. De pater moet zich tonen aan de gemeenteleden. Wanneer die leden geen geld heeft genoeg om huur te betalen. Kinderen moeten naar school. Dan moet je je tonen als pastor. Dan moet je komen als pastor tonen. Ik ben hier voor je. Wat kan ik je helpen? Laat me helpen. Bidden. Laat me gaan tot de Heer. Maar je ziet ze niet. Als er noden zijn. Dit soort mensen, pastor, kan je typeren als valse pastor, valse apostel. Wat ze ook doen. Real. Je moet be real zijn. Real. Als een boom geplant aan waterstromen. Een waterstroming is niets anders dan the everlasting word of Jesus. Everlasting word of Jesus. De Bijbel is een geestelijk boek. Openbaring of Ezekiel. We gaan lezen in Ezekiel. De Bijbel is een geestelijk boek. En als je de geest niet hebt, moet je wakzaam, loptakken, moet je wakzaam, if you nabij je, moet je wakzaam, loptakken, en zo. En daar zullen we zien, daar in het boek van Ezekiel, 47. De profeten, waarbij uitstek het kanaal, die God gebruikt om te spreken. Profeten zijn meer gevoelig voor geestelijke dingen. Als een profeet ergens komt, een real profeet, ze weet precies wat daar gaande is. Maar net wat ik zeg, een real profeet gaat niet kan zitten werken met mensen. Een real profeet. Met mensen samenwerken en je weet, dit soort mensen, hun leven is een puinhoop. Een real profeet, nee, kom veren aan jou. Er zijn dikke die mannen en dikke die vrouwen. Een profeet, God zelf roept een profeet en dan gaat het salva profeet. En alleen een profeet kan een profeet corrigeren. Toen dat een profeet kan een profeet corrigeren, met praten. Ik heb het al gezegd, er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Maar je kan zeggen, de Bijbel zegt, twee of drie profeten moeten het woord voeren. Twee of drie. En de andere profeten moeten het beoordelen. Beoordelen. Die andere profeten moeten beoordelen. We kunnen praten van een company of prophet. Een vereniging van profeten. Net als Elia en Elisa. Die profeten waren op de hoogte. Dat God iets zou doen. Want God doet niets. Hij gaat het altijd aan zijn profeten openbaren. En in de Bijbel, al die profeten waren Joden. Allemaal waren Joden. Bepaalde zijn geboren in ballingschap, bepaalde profeten. Maar dit zijn die heilige gestalten van God. Die God zegt, raak mij gestalten niet aan. En doe mij profeten geen kwaad. Het zijn deze profeten in de Bijbel. Aan die man, aan die dames, ik kan niet profetessen en zo. Ik profiteer wel door allemaal iets, maar nee. Niet over deze mensen, over die Joden profeten in de Bijbel. En broers en zuster, we leven in the time of the second coming of our Lord Jesus Christ, our suffering Lord. Vaak we willen alleen maar blessen, maar willen niet lijden. Maar de Bijbel zegt, door veel verdrukkingen zullen wij het koninkrijk beërven. Al die mannen gods moeten strijden, moeten lijden om het evangelie. Zijn wij beter dan hun? Helemaal niet. Die apostelen, David, Mozes, Abraham moet een reis maken. Hij moet zijn vader reis laten en gaan. Het was niet eenvoudig, maar aan het eind van de rit word je beloond. Wordt hij beloond. En ze zijn ook beloond. Ezekiel 47. De profeet daar schrijft. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Er stroomde water onder de drempel. Water onder de drempel van het huis. Onder de drempel van oostwaars. Oosten. Oosten is waar Gods werk begint. Het begin, nadat ik al weer ook heb begin, in het oosten. Het oosten. Want de voorstelling van het huis was op het oosten. Dit is naar Bijbeltoilet dat je profeet praat hier. Ik herhaal, toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Water onder de drempel van het huis. Je zou je afvragen, hoe kan dat mogelijk? Bij God wel. Bij God wel, bij ons niet. Daarom moet men niet met onze verstand gaan beredeneren. Bij God wel. Het waar, ja, want de voorzijde van het huis, die voorzijde van het huis, open door, was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis. Onder drempel, rechterzijkant. Nobria. Kalma, Nobria. Nobria. Van het huis vandaan. Ten zuiden. Oosten. Zuiden. En hij leidde mij naar de Noordpool. Oost, zuid, Noordpool. En hij voerde mij toen buiten. Naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag. Het begon bij het oosten. Noord, zuid, kom terug. Kom terug naar het oosten. De Bijbel is een geestelijk boek. Dingen zijn voor niet zomaar geschreven. In het oosten, daar borrelde het water op uit de rechterkant. Als een fontein. Hij draait oosten, rechter, terug oosten weer. Hij borrelt. Je stekt ergens in Johannes. Het wakker moet zijn als een fontein. Dingen zullen zich herhalen. In de Bijbel zullen zich herhalen. Net als Jezus terugkomt. Net als de tijd van Noach. Dingen zullen zich herhalen. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten. Oosten kwam weer. Dat vind ik aan de bijeenwerken oosten. Met een meesnoer. Hij begint naar oosten. In zijn hand. Met hem. Mat hij 1000 el en deed hij mij door het water gaan. Onder de drempel, waterbal, ik moet door het water gaan. Nobria, dit is een mooi woord van God, hier is heel mooi. Het water reikte tot aan de enkel, we gaan niet alles lezen. We gaan vers 6 lezen. Toen zeide hij tot mij, heb gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van het beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Niet weinig, veel. Vers 8 zegt, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, oosten. Daar waar God zijn werk begint, in het oosten. Oosten komt vaak voor. Het begint altijd bij Gods woord, begint bij God. Ik ben het begin, zegt Jezus. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Remember, Jezus zegt aan de apostelen, ik zal die vissen van mensen maken. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven, hoe dan? Waar waren ze dan niet dood? Die vissen waren ze dan niet dood. Als ze leefden, zouden dan niet weer herleven worden. Maar hier praat over geestelijk dode mensen, die herleefd moeten worden. We lezen verder. En alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Dan wordt het water der zee gezond. Het water der zee wordt gezond. Het begon onder een beekhuis. En het water stroom naar de zee, die vissen. En het water werd gezond. De zee, ik heb het al gezegd in een andere uitzending, de zee betekent the world of Christianity. Valse religie, valse leer, zoutloos, geen smaak. Het water is zout, je kan het niet drinken, je kan het niet gebruiken. Misschien kan je met ermee baden, maar ja, het is niet goed. Als het goed was, zou het niet gezond worden, helemaal niet goed. Je kan niet ermee drinken, je kan niet ermee doen. Zout water is de leer, is het Babylon systeem, de beest uit de zee. Het water stroomt van Gods, van onder de drempel, naar de zee. We kunnen ook zeggen een rivier zouden we ook kunnen zeggen. Er staat niet daar geschreven, maar we kunnen zeggen een rivier, een beek, een stromen van een zee naar de zee. En Jezus op aarde kwam met het woord, het levende woord. Het is wij die nu leven, die het woord hebben van leven, moeten gaan naar de mensen met die valse leer, die ze niet kunnen gebruiken, en we moeten ze een leven gezond maken door het woord van God. Dat is onze taak. Een river kan je zien als een paaster. Ik zal die vissers van mensen maken. De river kan je zien daar als een paaster. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Geef ze het woord. Ik ben het zout der aarde. Zout der aarde. Niet van de zee. Zout der aarde. Maak die mensen gezond door de gezonde leer. Maak ze gezond door de gezonde leer. Ik stuur u. Ga. Vers 10 zegt, vissers zullen er lang staan, van Engedi tot Engklein. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De netten, hier is niet die netten die de vissen mij gebruiken. De netten hier is het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Maar je moet het spreiden. Dat je het vrienden aan het en zo. Het zijn het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Dat ze als het nemen horen. Dan is het als medicijn voor hun. En het water. Wanneer het woord komt ergens. Net als wij waren. We hebben het evangelie gehoord. Aangenomen. En ons leven is kleur. Is er mooi geworden. We zijn gezond geworden. We zijn gereinigd. Zo gaat het. De net is het woord van God. Prijs God. Als men zegt, broeder, zet de kap aan de boek, dan kom een keertje, dat wij go live, dat wij bestudeer. Misschien heb je gelijk. Ik ben net als die zuster van vrouwen vandaag. Als ze iets zegt die niet goed is, die corrigeert. Ik heb grote, grote waardering voor zo'n zuster. Hoeveel mensen, hoeveel pastors zou dat doen? Misschien niet één. Maar als je een fout maakt, kan je gewoon corrigeren. En van zulke mensen houdt Jezus. Eerlijke mensen, van zulke mensen houdt Jezus. We kunnen deze zuster van vrouw vandaag stellen als voorbeeld. Als je moeite hebt om te vergeven, ga bij je zuster om je te helpen. Van die vrouw vandaag. Prijs God. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De zee. De zee is de world of Christianity. Je kan een christen zijn. Je kan naar de kerk gaan. Maar je hebt niet de juiste woord. Niet de juiste woord. Het evangelie. Je bent verwikkeld. Je bent onder valse leerstellingen. En daarnaast je zal je ook leven. En de vissen erin van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee. Zoals de vissen van de grote zee. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever, het begon de drempel, komt tot een beek en tot een zee. Dus die bron, we zijn vervuld met Gods woord en we gaan naar de zee waar die mensen zijn. Die het woord nodig hebben. Het zuivere woord nodig hebben. Ze zijn ziek. Ze zijn gebonden. En ze krijgen het woord. Net als Ezekiel daar ergens die doosbeenderen. Men heeft tot hun gesproken, geprofiteerd. Het woord gegeven. En ze stonden op. En ze werden een groot leger. Zo gaan die dingen. Gods woord herhaalt zich vaker. Soms zegt Jezus, ik ben het zout der aarde. Soms zegt hij, ik ben het licht der wereld. Soms zeg ik, ik ben het brood des levens. Maar het is al, het gaat om Jezus en om Jezus alleen. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever aan weerszijde, dus de beek, aan weerszijde allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwerkt. Vruchtbomen, een vruchtboom kan je zien als een paaster. Hij zegt, ik ben de wijnstok, gij zij de ranken. Mensen komen, of je gaat, je geeft de mensen het woord, het levende woord. De Bijbel is een geestelijk boek. Een paaster. Een Bijbel noemt een paaster een engel. Een vruchtboom, een broom, een vruchtboom. Wie geen vrucht draagt, Jezus zegt, wie geen vrucht draagt aan mij, zal ik afhouden. Wie geen vrucht draagt. Een tak, een boom. Ook kapot tak is aan je vrucht toe. Jezus, als je geen vrucht draagt, ongehoorzaam, dan gaat God je niet letterlijk kappen aan de kant zetten. Elk man zullen zij vrucht dragen. Elk man, opdat het water uit het heiligdom komt. We beginnen uit onder een beek. We zijn heiligdom. Het water die wij geven aan de mens is de everlasting word of Jesus. The everlasting word of Jesus. We gaan even naar Openbaring. We hebben veel tijd nodig. Een zuster zegt, broer, je hebt voor mij een dag nodig om die dingen uit te leggen. Dat ding is zo interessant. Ik was op Paralaas. En dat broer, je moet weer komen. En dan, we moeten een dak maken en je blijft de hele dag hier. We gaan koken, we gaan dit en dat en doen. Meteen, we zullen zien. Openbaring 21 zegt daar ook een mooie tekst, vers 13. We gaan ook niet alles lezen, het Nieuw Jeruzalem. We weten, er komt een Nieuw Jeruzalem. Er komt een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Vers 13 zegt, en we gaan weer naar het oosten. Zie je daar? Gods werk begint in het oosten. Naar het oosten waren drie poorten. Naar het oosten. Naar het noorden drie poorten. Naar het zuiden drie poorten. Naar het westen drie poorten. Oosten. En de muur der stad had 12 fundamenten. De muur had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen des Lam. Geen bisschop. 12 apostelen des Lam. Er zijn deze apostelen die Jezus zelf heeft uitgekozen. Judas is komen weg te vallen. Deze mensen gingen de hele weg door met Jezus. Tot het einde. Jezus heeft die mensen zelf geroepen. Kom achter mij. Kom, ik zal die vruchten van mensen maken. En ze waren met Jezus door dun en dik. Met Jezus. Ze waren altijd met Jezus. En Jezus heeft in deze apostelen beloond. Zo de beste plaats in de hemel zijn al bezet. Die 12 stammen Israël. Die 12 apostelen. 12 is een goddelijke taal. En zo. Het oosten. Daar begint Gods werk. Openbaring 22 gaan we door. Vers 1 en 2. Openbaring 22 vers 1 en 2 zegt. En hij toonde mij een rivier. Zie je daar? Is het in één lijn. David zegt. Hij is als een stroom. Een beek. En hier zegt Johannes de apostel. God werkt. David. Hij praat over die river, over die bomen. Ezekiel ook. En deze apostel Johannes ook. Zie je, de profeten zijn op één lijn. Op één lijn. Maar tegenwoordig, alle mensen hebben een uitleg. Het is Babylon. Die is dat, die is dat, die is. Nee, het is Babylon. Vers, Openbaring 22, vers 1 zegt. En hij toonde mij een rivier van water des levens. Helder als kristal. Dat betekent helder. Niets is verborgen daar. Niets is verborgen. Open en bloot. Niets is verborgen. Helder. Schoon. Helder. Ontspringen uit de troon van God en van het Lam. River. We praten hier over goddelijke dingen. Wanneer we de Bijbel lezen, dan aardse dingen. Enkelijk zijn ze gaan zeggen. Enkelijk zijn ze zeggen. Waterloos zijn ze zeggen. Ach, we moeten vergelijken wat hemelse dingen en aardse dingen. Enkele moeten we aardse dingen haten, zoals Paulus zegt. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schadigen, zegt Paulus. Al die dingen heb ik om Christus wil. Mensen vechten tegenwoordig achter aardse dingen. Men rent als aardse dingen. Die dingen kunnen we ons misschien naar de hel brengen als we niet oppassen. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Hebzucht, liegen, men moet liegen, allerlei dingen, toestanden. We denken niet aan hemelse dingen. We denken niet aan God. En vers 2 zegt, midden op haar straat. De Bijbel gaat gezegd, in die andere tekst zegt een beek. Aan weerszijde van de beek, hier praat over straat. De Bijbel is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Midden op haar straat. En aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens. Denk maar in het paradijs. Dingen zullen zich herhalen. Herhalen, herhalen, herhalen. Wie de Bijbel niet willen geloven? Voorzichtig. Ik geloof de Bijbel. Ik geloof in de Bijbel. Ik weet niet van u. En ik zeg u, als je twijfelt, kies liever voor de Bijbel dan je dat je twijfelt. Dan kan je zeggen dit, dat, al die dingen. Kiet voor de Bijbel. Dan zit je goed. Prijs God en zuster. Maar vers 2 zegt. Midden op haar straat. En aan weerszijde van de rivier. Midden op straat. Weerszijde van de rivier. Staat het geboomte des levens. Dat 12 maal vrucht draagt. 12 maal vrucht draagt. Allemaal rivier zeggen vrucht dragen. Vrucht dragen David. Ezekiel allemaal, het gaat om dezelfde persoon, Jezus. En niets, vers 3 zegt, en niets vervloekt zal er meer zijn. Niets vervloekt zal er meer zijn. Vervloekt wil zeggen, alles buiten Jezus. Alles wat Babylon geeft. De duivel kan je ook een mooie auto geven hoor. De duivel kan je ook een mooie huis geven hoor. De duivel kan je ook geld geven hoor. Weet men dat niet? Vraag maar aan Judas. Vraag maar aan Judas. De duivel kan je ook deel geven. En we noemen het zegeningen. Een groot huis, een Prado, we noemen het de zekeringen. Maar hoe komt hij dan aan? Is het eerlijk geld? Is het honest money? Is het eerlijk geld? Vele mensen zeggen, hebben dit, maar van waar? In de long run. Een broer heeft me gebeld, we moeten iemand gaan bezoeken. We moeten even ergens gaan. En die persoon begon te praten. We luisterden daar met dat broeder Miku Arti. We wisten dat die persoon wilde praten. En die persoon zegt, als ik een kans had weer in mijn leven, ik zou alles anders doen. Ik zou alles anders doen. Mensen hebben me, als het ware, bedonderd, belazerd, in de steeg gelaten. Ik had mijn geloof gezet op mensen. Ik dacht dat ik het zou maken. Ze komen met mooie adviezen. En situeer ik hier ben, mensen te doen, mensen te doen. Door de mens. Ik had geloof in de mens. Ik had geloof in de mens. En soms waren er mensen dik bij mij. Mensen die ik niet had verwacht. Ik ben dit nu. Ik ben zo. Zo, broers en zusters, er komt een tijd waar alles ons zal teleurstellen. Alles zal ons teleurstellen. Alles. En Jezus zal de enige hoop zijn. Ook voor die pastor. Als je hoop zet in een pastor, in een kerk, je komt belazerd uit. We moeten leren, en niet alle pastoren willen mensen leren te groeien, omdat men heeft voordeel eraan, wanneer je dingen niet weet. Pastor heeft voordeel eraan. Ze gaan hier wat dingen prediken, ze gaan het geld prediken, uit je zak prediken. Het gaat vaak om geld, geld. Ze gaan een paar dingen prediken, mooie dingen doen. Maar je moet groeien. Ben je in een gemeente, jaar in jaar uit, de gemeente brengt je no peace, is het tijd om te bedanken. Laat de pastor alleen daar. En zijn vrouw alleen daar. Tegenwoordig. Die vrouw van die pastor wordt first lady genoemd. Is dat Bijbels? De Bijbel zegt, wie de eerste wil zijn, moet aller dienaar zijn. Wie de eerste wil zijn, moet aller dienaar zijn. Bent u de eerste? Bent u aller dienaar? Helemaal niet. Helemaal niet. Want bepaalde paarse vrouwen, niet allemaal, niet allemaal, niet allemaal. Ik ken bepaalde paarse vrouwen met takkie jongen. Een paarse vrouw net takkie, een paarse vrouw net takkie. Heel aardige paarse, maar je hebt bepaalde paarse vrouwen. Ze gaan verschrikkelijk tekeer in de gemeente. Mensen worden beledigd zo in de gemeente door de paarse vrouw. Ze hebben geen genade. Als je een kleine fout maakt, als je bij de paarse vrouw gaat of zo, je maakt een kleine fout, je wordt beledigd. Dat zijn de paarse vrouwen die hebben. En ze noemen zichzelf first lady. Ik ben niet hier gekomen. Ik ben gekomen omdat wij zijn in een geestelijke strijd. En we moeten weten, als we niet weten wat gebeurt rondom ons, kan we niet kunnen strijden. En de duivel gaat ons tackelen. De duivel gaat de spot met ons drijven. We moeten weten hoe we moeten strijden. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Iemand gaat weg uit huis. Hij komt terug uit huis. Hij komt terug thuis. Hij gaat lekker uit huis. Die persoon gaat lekker uit huis. Hij komt terug. En probleem later. Die vrouw begint veel te slapen. Die vrouw begint moe te worden. Als abnormaal moe. Ze gaat naar de dokter. Vrouw, probleem. Dan ga je dingen in je eigen huis. Soms is het gevaar. Een heel lieve vrouw. Heel lieve vrouw. Een buitenvrouw. Ze is ziek geworden. We moeten alert zijn, broers en zusters. Deze tijd waarin wij leven, het is Jezus en Jezus alleen. Voorzichtig in je huis. Soms dingen gebeuren. We zeggen, maar mijn zoon, ik had het niet verwacht van die persoon. Echt waar? Ik had het niet verwacht. Amandu zo'n sani. Mooi. Hoe dan? We bidden niet genoeg. We moeten geestelijk inzicht hebben. In de materie, broers en zusters. God is goed. Een strijd of war is onvermijdelijk. Gemeentes die nu samenwerken misschien, om te tonen dat, kijk, we hebben eenheid, we hebben een grote massa. Want samenwerken met een aantal gemeenten, er komen heel wat mensen daar. Dus wat mooi man ook komt binnen, wat mooi man ook komt binnen. Zullen niet langer samen kunnen werken. Of wat is een echt duivelse gemeente? Ik ben vaak naar Amerika. Ben in contact met Afrika. Wat nu in Afrika gebeurt daar. Die mannen daar zijn dronken aan titel. Die mannen zijn oplichters. Vooral wanneer die mensen campagne hebben. Mensen worden gewoon gestoten om te vallen.
1: Het is 7 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie? One thing I found. My God will work it out. We'll be jazzed up a little bit, and so we're gonna do a little different. Y'all ready?

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshi bere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fuen. So langa you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSKS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hello, you blessing young. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Hello, ik ben Merkel. Ik kom van Harido Shadow.
8: This is for that little child with no father.

look tranga, you look fatu, you look biggie, you look langa, you look tough. Doro say you look like Django, mafia, gangster, biggie man, you look tranga like one race. Maar bent u gezond van binnen? Bent u compleet van binnen? Bent u echt in orde van binnen? Bent u compleet? Bent u gezond? Bent u echt hoe het hoort te zijn? In een gezond leven. You that complete in your Libby. Me when you ask you if wench for your look door say, if in he say for you that complete and gezond to. For the people in Waka Strati, my den e fear bong, den e fear bong ne in his say. Ondanks door say, they look biggie and tranga, and they look tough, but in his say, they not complete, den e fear bong, and leap in the order getting, omdat is so many sani opgeprop in his say. Soms mensen hebben haat opgepropt, wrok opgepropt, opgepropt naar een ding. Daar heb je bitterheid opgepropt naar een ding. En alle sandici, hij heb je nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, hij rokken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaart echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je props zijn niet opneemt in je Libby, dat je maar geniet van Libby en je lijkt van Libby Suma. Voor de people, de abi Libby, maar dan hebben we Libby Suma Libby. De abi van Libby zijn echt, lukken lijkt van Siki Deresma. De no man kan niet voor een Libby, de no man appreciëren in een Libby, de no appreciëren zijn er mee doen. De no appreciëren schrijven voor God morvara. Omdat die alle sani dat er opgepropt naar in die ding. En er prop alle sani in ding. En dan den sani zie en njam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten, sterk van buiten, echt sterk van buiten. Maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid. En alle soort teleurstellingen en mislukkingen wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Maakt mij in die zee naar het gezond toe. Terwijl het is een normaal iets dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen en genieten van het leven als een mens. Onlange yogoso doro. Voor onlange yogoso doro. Voor doe alsof je lukkeboom, je hebt gezond toe, je hebt doel en inhoud voor je libi. Terwijl, door ze alessani lukko tranga, alessani lukko tof, alessani lukko boom, maar in die zee lekkie, udo losso sani njam je uit, in die zee je sikkie. In die zee je pina, in die zee je mandrigue, in die zee je drei, je drei, je drei, in die zee, je nog de compleet, je nog de in orde, je nog de, want trassani tek je abra, je nog de je schreefi moro. Voor de people, die ervaar bepaalde sani in een libi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het ding dat hij, vanaf het deed dat hij de meksani mee, dan de no dere schreefi moro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven, ja, de mij blo, maar de no dere schreefi moro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf van binnen? Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in uw leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mij wakker long toe naar een masker. Wat masker tapu de fesi, de masker tapu de libi, wat masker tapu ding. Maar de echte ding, nou een sikisma, nou een bitasma, nou een verschrikkelijke sma. Maar de mij draken masker voor kibri, de echte persoonlijkheid.
die mij dragen masker voor Kibri, de echte schreving, de echte karakter en de echte libi, die mij tapoe de schreefie door verdraag van masker, zodat people nog ontdekken dat dit niet compleet is.

the war to. And this Libby, what for nut heeft it? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zot nutte abigiju, if you have alles sani sa yohwani, doro say for you, maar in is say for you, I pori gwe. In is say for you, I pori gwe, in is say for you, no de boom, in is say for you, no de in order. Zot nutte abigiju, dat doro say you have bigi disi, bigi dati, bigi oso, gudu, en alle soort sani you have, maar in is say, you I pori gwe. En hij zei, you know they in order. En hij zei, you they droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, you hear it is in boskopu. Begin for check you in his zei. En shitak you abi jeppi van odu. Shitak you abi genezing en herstel van odu. Shitak you wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd. Hoog tijd. Om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan je herstellen. Hij kan je helpen. Hij kan je compleet maken. Want je probeert in een eigen kracht die aan het lukt. No! Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik maak je. Ik sabi. Fa, je moet de en sang moet passa. Voor maak je de origineel again. Complete again. In order again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus' naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, lassen vrij. Halleluja, aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God. Molenpad 52, uw woonstopadres voor al uw geestelijke nood. Molenpad 52. Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Ik ben straf, ik ben taai, ik ben hogri, ik ben ellende, ik ben achteruitgang, ik ben negatief, ik ben hogriai, ik ben jarusutongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid, goodness and mercy, zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. On fire! Zeg ik on fire in je.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

is uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aardig.